0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Het is bijna overal droog, maar de vogelplas Starrewaard bij Leidschendam stroomt vol met water. Dat is afkomstig uit een waterberging in de nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag en Zoetermeer. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft dat besloten om zo het peil in het natuurgebied weer op peil te houden. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen neergezet op de N44, ook wel de Rijksstraatweg in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden bestuurders die te snel rijden voortaan geflitst. Al jaren vroegen omwonenden van de N44 om meer flitspalen op die doorgaande weg tussen Leidschendam en Den Haag, omdat er op die weg vaak te hard wordt gereden. Den Haag is niet langer kandidaat om culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt dat plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van BMW. Maar de collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK willen het geld liever direct inzetten voor wat zij noemen het versterken van de culturele basis in de stad. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interview. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en

0: nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Het is bijna overal droog, maar de vogelplas Starrewaard bij Leidschendam stroomt vol met water. Dat is afkomstig uit een waterberging in de nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag en Zoetermeer. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft dat besloten om zo het peil in het natuurgebied weer op peil te houden. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen neergezet op de N44, ook wel de Rijksstraatweg in Wassenaar. De hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden bestuurders die te snel rijden voortaan geflitst. Al jaren vroegen omwonenden van de N44 om meer flitspalen op die doorgaande weg tussen Leidschendam en Den Haag, omdat er op die weg vaak te hard wordt gereden. Den Haag is niet langer kandidaat om culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt dat plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van BMW. Maar de collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK willen het geld liever direct inzetten voor wat zij noemen het versterken van de culturele basis in de stad. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Het is bijna overal droog, maar de vogelplas Starrewaard bij Leidschendam stroomt vol met water. Dat is afkomstig uit een waterberging in de nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag en Zoetermeer. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft dat besloten om zo het peil in het natuurgebied weer op peil te houden. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen neergezet op de N44, ook wel de Rijksstraatweg in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden bestuurders die te snel rijden voortaan geflitst. Al jaren vroegen omwonenden van de N44 om meer flitspalen op die doorgaande weg tussen Leidschendam en Den Haag, omdat er op die weg vaak te hard wordt gereden. Den Haag is niet langer kandidaat om culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt dat plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van BMW. Maar de collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK willen het geld liever direct inzetten voor wat zij noemen het versterken van de culturele basis in de stad. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Het is bijna overal droog, maar de vogelplas Starrewaard bij Leidschendam stroomt vol met water. Dat is afkomstig uit een waterberging in de nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag en Zoetermeer. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft dat besloten om zo het peil in het natuurgebied weer op peil te houden. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen neergezet op de N44, ook wel de Rijksstraatweg in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden bestuurders die te snel rijden voortaan geflitst. Al jaren vroegen omwonenden van de N44 om meer flitspalen op die doorgaande weg tussen Leidschendam en Den Haag, omdat er op die weg vaak te hard wordt gereden. Den Haag is niet langer kandidaat om culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt dat plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van BMW. Maar de collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK willen het geld liever direct inzetten voor wat zij noemen het versterken van de culturele basis in de stad. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Hoger.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Tientallen mensen zijn gisteravond samengekomen bij het huis in Wateringse Veld, waar de vrouw woonde die dit weekend werd doodgeschoten in het bijzijn van haar kinderen. Ze legde bloemen neer voor de woning aan de New York Single en hielden een moment stilte. De 34-jarige vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De verdachte, een 42-jarige man, is kort daarna aangehouden in een woning in Schiedam. Of het tweetal nog een relatie had, is niet bekend. Veel mensen waren gisteren nog op zoek naar eclipsbrillen om de gedeeltelijke zonsverduistering vanavond goed te kunnen zien. Op de meeste plekken in de regio zijn ze uitverkocht en waar ze nog wel te koop zijn, stonden lange rijen. De ANWB verkocht de speciale brillen online, vele duizenden om precies te zijn. En die waren zondag al uitverkocht. De zonsverduistering begint tegen 7 uur vanavond en duurt tot ongeveer 9 uur. Het weer overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het ongeveer 29 graden. De lucht is helder vanavond, handig bij die zonsverduistering. En morgen zonnig en droog en nog iets warmer, zo'n 32 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is woensdagochtend, we zitten dus halverwege de week, 12 augustus. En het is vandaag wel een hele bijzondere dag. Als het jou tot dit moment nog is ontschoten, ga ik jou nu even op de hoogte brengen. Want vanavond gaat het gebeuren. Vanavond is het speciale moment. Er is dan namelijk een zonsverduistering. Voor 90%. Dus niet een hele zonsverduistering, maar een 90% zonsverduistering. Nou, in het nieuws, overal gaat het er volop over. Ik heb zelf bijvoorbeeld gisteren ook met sterrendeskundige Ernst Molenaar gebeld erover. En hij gaf aan dat die brillen overal zijn uitverkocht. En dat blijkt dus ook echt zo te zijn. Gisteren stonden er ook echt bizarre rijen ergens. En dat ik denk van, oh, iedereen wil dit natuurlijk meemaken. Nou, mocht jij dus naast de bril hebben gegrepen, het is een speciale bril die ervoor zorgt dat je ogen niet beschadigt wanneer je naar die zonsverduistering gaat kijken, dan zijn er nog wat trucjes die jij kan doen. Zo kan je bijvoorbeeld een stuk karton pakken. Daar maak je een heel klein gaatje in. En dan met een A4'tje, gewoon een wit blaadje erachter. Door de weerkaatsing zou je dan op het blaadje de zonsverduistering kunnen zien. In ieder geval, er zijn nog superveel andere tips. Zoek dat even online op, maar bespaar je ogen wel. En ik wil horen wie er vandaag gaat kijken naar die zonsverduistering. En ook vanaf waar. Het allerbeste is om ergens te zijn waar je een beetje hoog bent. Uit het licht. Dus niet hier midden in de stad, waar natuurlijk allemaal lampjes en lantaarnpalen zijn. Maar eigenlijk moet je stiekem even naar de duinen. Ja, ik denk wel dat het echt topdrukte wordt. Laat me weten hoe jij vanavond gaat genieten van de zonsverduistering. Stuur me een app 070-307-8899. Only Teardrops. Emily, The Forest.

Je luistert naar de ochtendshow met St. Giers op Den Haag FM. En er viel mij vanochtend iets op. Je moet je even voorstellen dat 's ochtends rond 6:30 ik hier over het Spuiplein loop richting ons studio. Ons studio zit in de centrale bibliotheek midden in de stad. Dus als ik hier zo naar buiten kijk, nou dan zie ik nu toevallig een vrachtwagen rijden. Maar ik zie bijvoorbeeld de Pathé, ik zie de Spuistraat, ik zie Zenos, ik zie Primark. Dat je een beetje weet wat ik vanaf mijn plekje zie. Nou, nu kan jij je dus heel goed voorstellen waar ik dan ongeveer zit in de stad. En wat mij dus vanochtend opviel, ik dacht naar de weerberichten kijken. Ik dacht, het wordt vandaag 29, ja, misschien zelfs 30 graden. Je weet het niet. Wat moet ik aan? Nou, ik heb vanochtend echt 3, 4, 5 setjes aangehad. Op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Ik doe lekker mijn roze pakje aan. Waarom? Dat is toch wel een lange broek. Er zit een soort soort blouse-jekje, weet ik hoe je het noemt, bij. Met ook wat langere mouwen en dan gewoon een witte topper onder. Ik denk, prima. Nou, ik stap dus mijn auto uit. Dan loop ik zo bij de garage naar boven. Dan loop ik zo over het Spuiplein. Koud! Het was koud. Ik denk, hè? En toen dacht ik, ja, maar dat is het. Want het koelt 's nachts nu dus goed af. En is het overdag goed warm. Nou, heel eerlijk, persoonlijk vind ik dat wel het perfecte recept eigenlijk voor de warme dagen. Want niks vind ik verschrikkelijker dan hete, vieze, plakkerige nachten. Dus ik dacht, oké. Ik dacht, nou, hier moet ik eventjes doorheen bijten. Dus ik snel bam, bam, bam. Over het Spuiplein. Ik denk, nou, zo meteen om 10 uur, als ik dan klaar ben en naar buiten loop, loop ik zo, boem, lekker het zonnetje in. Maar dan kijk ik hier naar buiten. En dan vind ik dat zo leuk en fascinerend. Want ik zie nu bijvoorbeeld op de fiets, zie ik iemand voorbij fietsen daar met een korte broek en een t-shirt. Net zag ik iemand met een dikke winterjas en een korte broek eronder. Je ziet echt mensen in zulke verschillende kleding voorbij komen, dat je ook gewoon ziet dat niemand weet wat ze precies aan moeten doen. En de ene die heeft dus al helemaal zijn zomersetje aan, maar doet nog wel even die dikke winterjas aan. De andere die loopt er echt al half naakt bij. En ik zie nu iemand voorbij fietsen met een regenjas. Ja, het is en blijft toch wel even Nederland. Ja, hoe kleed jij je 's ochtends goed aan? Want het kan zo zijn als jij nu bijvoorbeeld naar je werk moet en je komt vanavond om 5 uur pas thuis, dat je dan echt de verkeerde kleding aandoet. Heb jij dan zoiets van, ja, ik bijt even tussen dat koude rondje door, of ik vind het even lekker zo fris opstaan? Of ben jij iemand die zich dan te warm aankleedt en dan vanaf 1 uur of 12 zit te zweten en zit te proeten en te wensen dat je thuis was? Laat het me weten.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Door de aanhoudende droogte beginnen ook voetbalclubs de gevolgen te merken. ADO Den Haag mag vanwege een regionaal sproeiverbod geen oppervlaktewater gebruiken voor de velden en sproeit daarom met kraanwater. Voorlopig levert dat geen problemen op, maar de KNVB waarschuwt dat de situatie lastiger kan worden als de droogte aanhoudt. En vanwege de hitte gaat de Haagse afvalinzameling vandaag en morgen opnieuw vroeger op pad. Zet je container, vuilniszakken of grofvuil daarom uiterlijk om 7 uur buiten. De afvalbrengstations in de Binkhorst, het centrum en Loosduinen zijn vandaag bovendien van 7 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags geopend. De muziek van de Haagse bodem, Rianne, die we tot nu toe kenden als de Indien, is toegevoegd aan de line-up van Live on the Beach. Beachstad op vrijdag 4 september in Scheveningen. Ze staat daar samen met onder andere Anouk, Son Mieux en Direct. Deze week verschijnt ook haar eerste single onder haar eigen naam, Funeral. En dan het weer van vandaag. Het wordt overwegend zonnig met een zwakke tot matige oostenwind en vanmiddag zo'n 29 graden. Kortom, zoek de schaduw op, drink genoeg water en klaag vooral niet dat we geen zomer hebben. Want de zomer hebben we inmiddels echt wel gevonden, ook als we terugkijken naar de afgelopen warmte.

0: Zet de radio even harder. Sanji op de HagenFM.
1: Ja, zet je radio inderdaad even harder, want het is tijd voor...
2: Sanji's Classic.
1: En vandaag heb ik een echte classic. Ik kom vaak natuurlijk met nummers die ongeveer 20 jaar oud zijn. Maar vandaag neem ik je mee naar het jaar 1998. Ja, dat is dus echt wel behoorlijk oud. Want destijds werd in Den Haag trouwens gestart met de bouw van de Haagse Poort. Nou, inmiddels is het echt een van de bekendste gebouwen langs de Utrechtse baan. Maar terwijl er hier zo in onze stad heel hard gebouwd werd, was er ook een nieuwe verbinding te vinden in muziek. Want Kai, C en Jojo die zongen iets over wat wel misschien de mooiste verbinding ooit is. En dat is natuurlijk liefde. Ja, het was een nummer wat op veel bruiloften voorbij kwam. En nog steeds komt eigenlijk. Ik heb het over het nummer All My Life. En dit is zo'n klassieker. Dat in principe iedereen wel kent. Omdat dus op een bruiloft of op een mooie romantische bijeenkomst wordt gedraaid. Maar het is toch al behoorlijk oud. Dus ik vraag me af, als jij een broertje, een zusje hebt van een jaar of 15, laat dan even dit nummer horen en check eens even of zij het ook kennen. Dit is Sanji's Classic of the Day. Ja, zo zoet. Heerlijk. Pas wel bij deze warme, zwoele dag.

Het is natuurlijk nog steeds zomervakantie. Nou, heeft niet natuurlijk iedereen vakantie. Sommigen wel. Sommigen die gaan ook echt oprecht naar een ander land. Of ergens op de camping staan. En sommigen die blijven met de vakantie ook gewoon thuis. Dat kan natuurlijk ook. Nou, voor mijn gevoel heb ik... Kijk, heel eerlijk, ik ben nu aan het werk. Hè, dus ik heb geen vakantie. Maar normaal gesproken doe ik zeg maar naast de radio nog 10.000 andere dingen. En nu is het eigenlijk alleen de radio waarop ik me focus. Dus het voelt een beetje wel als een wat rustigere agenda. En dan heb ik toch ergens in mijn hoofd dat dan loopt te fluisteren van... hey, zomervakantie. Dus dan wil ik mezelf daar toch wel een beetje op instellen. Nou, nu heb ik de vraag aan jou van wat kan je nou eigenlijk allemaal doen? En zelf heb ik zoiets van ja, thuis ook wel een beetje opruimen en dingetjes wegdoen. Dat ging dus ook bij mijn vader doen. Ik heb bij hem daar een beetje meegekeken. En dat was dus een oude tv. Maar in principe deed die tv het nog wel. Maar ja, zelf gingen we niet meer gebruiken. Dus ik dacht, weet je wat? Ik zet het gewoon op zo'n online platform... waar mensen dan iets kunnen komen ophalen. En ik dacht, weet je wat? Ik zet het er gratis op. Nou, heeft dus al iemand gereageerd. En gisteren had ik afgesproken met de beste man. Joh, je kan komen om die tv op te halen. Nou, dus ik gisteren na de show richting mijn vader. Nou, die man komt aan op een gegeven moment en het is best wel een behoorlijke tv. Best wel groot. Ik denk zeker meer dan een meter lang. Komt die man in zijn eentje. En het is ook een zwaar ding. Dus ik denk, ja, hoe moet dat nu dan? En mijn vader woont in een flat, hè, moet je dat even voorstellen. Dus ik denk, weet je wat, ik zeg tegen die beste man, joh... Anders loop ik wel mee naar beneden. Nou, ik met die man samen die tv sjouwen naar beneden, zijn auto opgezocht. Daarna nog geholpen om het in die auto te krijgen. En terwijl ik van tevoren bij mezelf had gedacht. Ja, en dit klinkt misschien wel eventjes een beetje alsof ik eigenlijk helemaal niet zo'n leuk mens ben. Maar, heel eerlijk, deze gedachte ging door me heen. Jij krijgt de tv al gratis. Ik hoef jou niet te helpen. Jij komt met iemand samen. Jij regelt dit, want jij hoeft er verder niks voor te doen. Ik keek de beste man aan in zijn ogen en ik dacht, nee. Nee, ik moet jou helpen. Ik moet die tv naar beneden brengen. En toen deed ik dat uiteindelijk. Terwijl ergens had ik toch die gedachte van, ja, doei. Je krijgt het toch gratis. Zoek het uit. Ja, zo ging dat. Maak mij dat een slecht persoon?

My Body Isn't Ready is somber. Nieuwe track. Lekker nummer hoor. We gaan zo meteen naar het nieuws van 8 uur. Maar eerst heb ik nog een lekker nummer voor je klaarstaan. En dat is That's So True van Gracie.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Tientallen mensen zijn gisteravond samengekomen bij het huis in Wateringse Veld, waar de vrouw woonde die dit weekend werd doodgeschoten in het bijzijn van haar kinderen. Ze legde bloemen neer voor de woning aan de New York Single en hielden een moment stilte. De 34-jarige vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De verdachte, een 42-jarige man, is kort daarna aangehouden in een woning in Schiedam. Of het tweetal nog een relatie had, is niet bekend. Veel mensen waren gisteren nog op zoek naar eclipsbrillen om de gedeeltelijke zonsverduistering vanavond goed te kunnen zien. Op de meeste plekken in de regio zijn ze uitverkocht en waar ze nog wel te koop zijn, stonden lange rijen. De ANWB verkocht de speciale brillen online, vele duizenden om precies te zijn. En die waren zondag al uitverkocht. De zonsverduistering begint tegen 7 uur vanavond en duurt tot ongeveer 9 uur. Het weer overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het ongeveer 29 graden. De lucht is helder vanavond, handig bij die zonsverduistering. En morgen zonnig en droog en nog iets warmer, zo'n 32 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
12: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is alweer het tweede uurtje van de ochtendshow met Sanji hier zo op de Haag FM. Het is 8:06. Het is de 12e van augustus. En vandaag is het dus een hele speciale dag. Want vanavond kan jij een zonsverduistering zien. Het is niet een 100% zonsverduistering. Het is een zonsverduistering van 90%. En dat betekent dus eigenlijk dat de maan voor de zon komt. Nou, theoretisch gezien is dat natuurlijk een beetje gekkig, want de zon is natuurlijk veel groter dan de maan. En nu heb ik gisteren gesproken met Ernst Molenaar. En hij is een sterrendeskundige. En hij heeft uitgelegd dat zeg maar, de zon dus zoveel verder staat vanavond. Dat als jij bijvoorbeeld een pingpongballetje zou neerleggen op een veld. En dan daarachter heb je bijvoorbeeld een voetbal. En dan leg je die voetbal, moet je dan ja, veel verder neerleggen. Wil jij vanaf dat pingpongballetje die voetbal bijna niet meer kunnen zien. Nou, dat is eigenlijk die vergelijkenis die je dan moet maken. Maar dan gebeurt het vanavond in het groot en nou, in andere planeten. Nou, die dingen zijn natuurlijk onwijs lang, groot en weet ik veel wat allemaal. Maar buiten dat er dus de zonsverduistering is, is er nogal speciaals. Want als jij daar blijft zitten, dan heb jij dus ook een kans dat je een vallende ster gaat zien. Ja, het is druk daarboven vanavond. En morgenochtend, met dan de zonsopkomst, dan kan je dus ook weer planeten op een lijn zien staan. Ja, in ieder geval, wil je daar meer informatie over, check dan even onze website www.denhaagfm.nl. Kan ook via de app. Want daar kan je nog even het artikel teruglezen van het gesprek wat ik met Ernst heb gehad. En als je daar en dat artikel heet Woensdag schuilt de maan voor de zon. Een bijzondere komisch toeval. Nou, als je daar dus even op klikt, kun je nog even alle informatie terugvinden. En ook een tip hoe jij veilig naar de zonsverduistering kan kijken, mocht je naast die speciale brillen hebben gegrepen. Want die zijn ook niet meer te verkrijgen. Er zijn ontzettende run op. Maar jij kan dus wel kijken met een hele makkelijke tip. En dat is iets wat jij gegarandeerd in je huis hebt liggen.

0: arms open, the script.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: Van buiten herken je nog altijd de oude Valkenboskerk. Maar zodra je naar binnen stapt, kom je tegenwoordig in een compleet andere wereld terecht. De kerk is omgetoverd tot de Haagse Kunstkerk. En deze zomer nemen 24 kunstenaars de ruimte over met de expositie Under the Skin. Ja, kunst die, hè, de naam al een beetje verklapt, echt Under the Skin zou moeten voelen en moeten kruipen. Nou, ik praat erover met Maud van Make It Art Worthy. Goedemorgen, Maud.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Nou, de Valkenboskerk, ja, iedereen kent die natuurlijk, die in Den Haag woont. Een heel bekend gebouw. Maar jullie hebben de Valkenboskerk eigenlijk helemaal omgetoverd van binnenuit.
2: Ja, dat was ook nog een hele klus.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Ja, want er zaten nog duiven in en een vleermuis. Die zit er nog steeds in trouwens.
0: Oh.
2: Die kerk stond al heel lang leeg.
0: Ja.
2: Dus we hebben heel wat werk moeten doen voordat het überhaupt een beetje toonbaar zou worden.
0: Ja, dus inderdaad, ik kan me voorstellen dat het heel veel werk is. Nou, jullie deden dan nu met de kunstenaars de kerk met de vleermuis samen. Ja. Deze zomer hebben we de zomerexpeditie, die heet Under the Skin. Ja, wat betekent dat precies? Want ik kan natuurlijk voorstellen van ja, onder de huid, dat je het moet voelen. Maar wat bedoelen jullie precies daarmee?
2: Nou, omdat de kerk is van buiten, kun je namelijk helemaal niet zien dat er wat er aan de binnenkant is. En iedereen heeft bij de kerk het gevoel dat het een godsdienstachtige kerk is waar missen plaatsvinden. Maar onder de huid, dus onder het dak van de kerk, heeft het dus een hele nieuwe invulling gekregen. Van een cultureel een centrum waar dingen mogelijk zijn voor iedereen trouwens. Want we hebben bijvoorbeeld in september twee toneelgroepen die gaan een toneelvoorstelling daar geven. En momenteel hebben we dus een expositie.
0: Ja.
2: Van 24 kunstenaars.
0: Ja, te gek. En doet me ook wel een beetje denken aan misschien het echte leven. Want als je een persoon ziet, dan zie je eigenlijk het huisje waar dan diegene in leeft. En dan kan je denken van, oh, nu kan ik dit verwachten. Maar eigenlijk als je dan naar binnen gaat, kan je heel iets anders ervaren.
2: Ja.
0: Ja, er doen.
2: Je hebt de kerk en als je dan binnenkomt, dan heb je al eerst het gevoel van die kerk. Hè? Van het wat is een heel gaaf gebouw, wat verweerd is van binnen. En er zijn ook de prachtige raamschilderingen, maar ook in het plafond. Maar dan word je eigenlijk verrast door het feit dat er dat naast de kerk dat er ook kunst te zien is. En die combinatie maakt het bijzonder.
0: Ja, dat geloof ik graag. We doen in totaal 24 kunstenaars mee. Nou, dat is niet niks. En jullie hebben tussendoor er ook voor gekozen om het echt in de expositie in beweging te maken. Hoe gaan jullie dat precies doen?
2: Er wordt gewisseld van kunstenaars. Dus niet iedereen blijft de volle periode hangen of staan. Want er is zowel 2D als 3D te zien. En daardoor is het ook een dynamische expositie.
0: Ja.
2: Dus niet dat je 6 weken lang hetzelfde kunt zien.
0: Nee, dat is ook leuk voor mensen om dan eigenlijk op verschillende momenten weer langs te komen.
2: Ja.
0: Ja, kunst is altijd heel erg persoonlijk. Denk je dat deze expositie eigenlijk voor iedereen toegankelijk is? Dus ook voor mensen die totaal niks van kunst afweten?
2: Ja, absoluut. Want het gave is dat je... Ja, het is eigenlijk een soort museum, maar dan gratis. En je kunt binnenkomen en je kunt eruit gaan. Het is gezellig. Je kunt kletsen met de kunstenaar zelf die aanwezig is. Er zijn activiteiten tijdens de exposities. Is er komend weekend een zeemerminnen workshop. Is er een Mass of Curiosity op 23 augustus. En kun je ook op twee momenten meedoen aan een soort mindful kunstkijken, waarin je leert te kijken naar wat de ander de skin van de kunstenaar zou kunnen zijn.
0: Super interessant. Ik kan me goed voorstellen dat iemand nu aan het luisteren is en denkt van ik wil daar even wel langs wandelen. Zijn jullie altijd geopend of wat zijn de openingstijden?
2: We zijn op zaterdag en zondag geopend van 12 tot 5.
0: Nou, dus als je geïnteresseerd bent, dan kan je in het weekend lekker daar naartoe. Ik vind het zelf natuurlijk een super gaaf idee dat gewoon kunst in een kerk is neergezet. En ik denk dat ik zelf ook nog de komende tijd even een plekje in mijn agenda zoek om langs te komen.
2: Nou, het zou hartstikke gezellig zijn. Ga ik je daar zien?
0: Ja, dan zien we elkaar daar. Nou, dankjewel Maud en heel veel plezier met de expositie Under the Skin.
2: Ja, super dank. En tot ziens, hè?
0: Tot ziens.
2: Dag.

De lijnen zijn nog steeds geopend, want vanavond is natuurlijk een speciale avond. Jij kan namelijk de zonverduistering gaan bekijken. De zon is vanavond voor 90% hebben we een zonsverduistering. Nou, dat is natuurlijk super tof, super leuk. Dus ik wil jou even adviseren om daarnaar te gaan kijken. Nou, wat kan jij nou doen mocht jij naast zo'n bril hebben gegrepen? Ik heb me laten influisteren dat er nog een plek is waar brillen worden uitgedeeld. Ik ben nog aan het zoeken waar dat dan is en vanaf hoe laat. Mocht ik daar nog achter komen, laat ik dat zeker even weten. Maar mocht jij nou een gouden tip hebben waar je misschien nog aan een bril kan kopen, of wat echt een ultieme locatie is om naar die zonsverduistering te gaan kijken, laat dan weer even weten via de app. Je mag een bericht sturen naar 070-307-8899. En als ik zelf een kleine tip mag geven, zou ik het echt hoger opzoeken. Ergens waar ook weinig lampen zijn. Misschien ergens hoog op een berg in de duinen. Edge of Desire.

0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
1: Mijn laptop gaat dicht.
0: Stad Den Haag FM.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Deze nacht is van mij, van Imbos.
2: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Door aanhoudende droogte beginnen ook voetbalclubs de gevolgen te merken. ADO Den Haag mag vanwege een regionaal sproeiverbod geen oppervlaktewater gebruiken voor de velden en sproeit daarom met kraanwater. Voorlopig levert dat geen problemen op, maar de KNVB waarschuwt dat de situatie lastiger kan worden als de droogte aanhoudt. En vanwege de hitte gaat de Haagse afvalinzameling vandaag en morgen opnieuw vroeger op pad. De afvalbrengstations in de Binkhorst, het Centrum en Loosduinen zijn vandaag bovendien van 7:00 ochtends tot 2:00 middags geopend. En dan nog muziek van Haagse bodem. Rianne, die we tot voor kort kenden als de Indien, is toegevoegd aan de line-up van Live on the Beach Beachstad op vrijdag 4 september in Scheveningen. Ze staat daar samen met onder andere Anouk, Sonmilieu en Direct. Deze week verschijnt ook haar eerste single onder haar eigen naam en die heet Funeral. En dan het weer van vandaag. Ja, het wordt dus overwegend zonnig. Met een zwakke tot matige oostwind en vanmiddag zo'n 29 graden. Ja, kortom, zoek de schaduw op en drink genoeg water. Want het belooft weer een lekkere warme dag te worden.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Man I Need van Olivia Dean.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Senji.
0: Jij luistert nog steeds naar de ochtendshow op Den Haag FM met Senji. En het is momenteel 9:50. En dat betekent dat het momenteel echt tijd is voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week is een plaat genomineerd wat echt typisch is voor dit mooie, lekkere, warme weer. En zodra zometeen de eerste gitaarakkoorden klinken, weet je eigenlijk al genoeg. In 2017 sloegen DJ Khaled, Rihanna en Bryson Tiller de handen ineen voor Wild Thoughts. Ja, met de herkenbare sample van Maria Maria van Santana kreeg de track echt een warme Latin R&B-sound die wereldwijd een enorme hit werd. Ja, en nog altijd is dit nummer eentje die niet mag ontbreken op zonnige dagen. En laten we nou net vandaag een mooi temperatuurtje aan gaan tikken. 29 graden hoor, dames en heren. Dus tijdens de barbecue of met de ramen open, onderweg naar het strand, is dit het nummer wat jij wilt luisteren. En daarom is het deze week ook onze plaat van de week. Wild Thoughts.

0: Talk to You. Lekker nummertje hoor. En wat ook zo lekker is, is dat je daarvoor natuurlijk de plaat van de week hoorde. Wild Thoughts van Rihanna en DJ Khaled. Wat ook heel erg leuk is, dus ik vind het wel een van de favoriete momenten van de woensdagochtend hier zo bij de ochtendshow met Sanji. En dat is dat ik iedere woensdagochtend mag bellen met de dierenambulance in het rubriekje Dierennieuws. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan John. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, ik zag net dat dit is echt wel mijn favoriete hoogtepuntje van de woensdag, waar ik altijd naar uitkijk.
1: En dat, ja, is, dat is helemaal top.
0: Ja, dat is natuurlijk omdat ik krijg allemaal mooie, interessante verhalen te horen. Ja, soms verdrietige verhalen, maar soms ook hele mooie verhalen. En ik ben natuurlijk benieuwd van, ja, wat zijn de highlights geweest afgelopen week bij de dierenambulance?
1: Ja, de highlights, we hebben wat een leuke, interessante actie was. Dat was op het Newtonplein. Daar werd een moederpoes gespot.
0: Ja.
1: Met zo'n 5 hele kleine kittens. En volgens een vrijwilliger van ons die daar een beetje op deed letten, waren die kittens heel mager. En de moederpoes die was ook erg mager. Dus die beestjes die kregen gewoon te weinig voedsel.
0: Oh.
1: Die zouden van niemand zijn. Dus ja, die hebben dan hulp nodig. En ja, die hebben ze dan gevangen. En in de eerste nacht hebben ze dan 4 kittens gevangen. En de dag erna hebben ze de andere kitten en de moeder gevangen. En het scheen dat de moeder weer opnieuw zwanger was.
0: Hmm.
1: Dus die, die zijn gelukkig van straat gehaald voordat ze weer een tweede nestje ging krijgen.
0: Ja.
1: En dan, ja, daarom zie je ook hoe belangrijk het is om je kat ja, te kastreren of te steriliseren. Om te voorkomen dat er die straatkatjes ja, steeds meer en meer worden.
0: Ja, precies. Ja. En ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat bij poezen gaat, maar poezen kunnen dus best wel snel weer achter elkaar zwanger worden, als ik het zo goed begrijp.
1: Ja, zeker. En, dan, en dat is ook natuurlijk wat wij in Den Haag doen, de zwerfkattenpopulatie. Dus wij ja, we vangen ze en dan de echte zwerfkatten die niet te socialiseren zijn. Dat zijn echt schuwe katten, die grommen en die, ja, die hebben helemaal niets met mensen.
0: Ja.
1: Die willen ze natuurlijk het liefst vangen en dan ja, socialiseren en dan een leuk liefdevolle huisje geven. Maar sommige zwerfkatten die zijn zo schuw en zo niet meer te socialiseren. En ja, die kastreren we of steriliseren we dan. Die chippen we en vaccineren we ze. En dan plaatsen we ze terug in hun eigen omgeving, waar ze eigenlijk het gelukkigst zijn.
0: Ja, zodat ze daar gewoon kunnen overleven, maar dat ze dan niet ja, verder uitbreiden in die zin.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, gelukkig hebben jullie deze poes met haar kittens kunnen helpen. Maar is er nog meer gebeurd?
1: Ja, was ook bij de Warschaustraat. Daar was iemand die liep langs de kade. En die zag ineens een duif in het water, de spartela. En dat heeft het beestje eruit vandaan gevist, in een warm handdoekje gelegd, ons gebeld. En we hebben dat beestje opgehaald. En ja, die was natuurlijk erg onderkoeld en trillen. Dus die is echt net van de verdenkingsdood gered. En dat was een witte sierduif.
0: Oh, mooi.
1: Dat zijn vaak ook duiven, die laten ze dan met bruiloften los. Maar eigenlijk weten die dieren helemaal niet hoe ze in het wild leven moeten. Dus die treffen we heel vaak erg verzwakt aan. Dus ja, vaak ook als je een witte sierduif ziet, of een witte duif, probeer hem te vangen en even veilig te stellen. En bel ons. Want meestal ja, gaan ze uiteindelijk redden ze het niet in het wild. Sommigen wel, heel vaak niet.
0: Ja, want eigenlijk is inderdaad het idee bij zo'n mooie witte sierduif dat als ze dan zijn opgelaten, dat ze dan zelf teruggaan naar de locatie waar ze wonen of worden onderhouden.
1: Ja, bij postduiven in de duivensport is dat wel zo. Maar deze worden vaak ja, regelmatig gebruikt bij bijvoorbeeld een bruiloft. En dan als de bruid kust, dan laten ze de witte sierduifjes zo los. En die vliegen weg. Maar ja, die weten bij hun god niet hoe ze in het wild zichzelf moeten redden.
0: Oh ja, inderdaad. Nee, hartstikke sneu. Nou, goed dat daar in ieder geval ook voor gebeld is. Maar ik heb ook begrepen dat er deze week iets heel spannends op je pad is geweest. Of op jullie pad.
1: Ja, dat klopt. Dat is mijn collega van me. We kregen gisteravond een belletje op onze meldkamer vanuit het Kijkduinse Park. En die mensen die zeggen, krioelt hier een slang door het gras bij ons. Nou, dus die hebben een fotootje gemaakt en ons op de hoogte gesteld. En die hebben de slang onder een emmer weten overheen te zetten. En mijn collega die heeft die opgehaald. En dat bleek een stierslang te zijn. En die zitten eigenlijk, ja, er zitten er wel meerdere in de duinen.
0: Oh.
1: En, ja, dat klinkt heel spannend.
0: Ja.
1: Maar ja, het zijn officieel niet wilde dieren. Dus ze kunnen wel, ze leven hier wel en ze zijn er wel. Maar mocht je een slang zien, vang hem. Want wij we halen die op en brengen ze dan door naar de slangenopvang. De reptielenopvang.
0: Ja.
1: Maar ja, ik kan me goed voorstellen dat het wel een beetje eng is en dat het schrik is. Dus ja, zie je een slang, gaat zelf niet aanraken of gevaarlijk doen. Bel altijd eerst ons. En dan kunnen wij kijken wat voor slang het is. En mocht hij nou bijvoorbeeld op een plek zitten dat je veilig kan stellen, leg er dan bijvoorbeeld een emmer overheen. Maar let altijd op je eigen veiligheid.
0: Ja, jeetje. Ja, ik kan me voorstellen, dan loop je lekker in de duinen en dan zie je ineens een slang. Nou, als iemand tegen mij zegt, ja, een slang, zou ik denken, je haalt een grapje met me uit.
1: Ja, maar ze zitten er dus wel.
0: Ja, zitten er nou. Ik weet niet of ik dit wilde weten, maar goed om te weten, denk ik.
1: Ja, en dit is dan een stierslang. Maar ja, je weet maar nooit wat voor slang het is. Want het kan ook iemand zijn die een wat giftigere slang heeft. En dat die uit thuis ontsnapt is of daar in de duinen gelegd is. En ja, als jij dan denkt van, hé, wat is dit? Ik ga hem pakken. Dan kan het natuurlijk verkeerd aflopen. Dus wees altijd heel voorzichtig.
0: Ja, precies. Ja, want slangen die kunnen natuurlijk gewoon super gevaarlijk zijn. En het is dus niet zo dat je per se naar een heel tropisch oerwoud hoeft te gaan om een slang tegen te komen. Nee, het kan gewoon ook hier in Den Haag.
1: Gewoon in onder Den Haag.
0: Ja, precies. Ja, nou, vanavond is er natuurlijk een heel bijzonder moment. Want dan hebben we natuurlijk de zonverduistering. En daarna hebben we ook nog in de lucht dat er allemaal vallende sterren te zien zijn. Ga je vanavond daarnaar kijken of moet je vanavond gewoon weer aan de bak?
1: Ja, ik heb de nachtdienst. Dus ik ga vanuit de ambulance kijken of ik iets kan meespotten. Maar bij ons op de ambulance zeggen we altijd, met volle maan hebben we altijd de gekste meldingen. En dat is ook gewoon heel vaak zo. Maar met deze situatie, met de zonsverduistering en vallende sterren, ik ben heel benieuwd wat de nacht me gaat brengen. Dus ik hou je volgende week weer op de hoogte.
0: Ja, precies. Nou, ik wens je in ieder geval een hele fijne nachtdienst tegemoet. En mocht je nou zo'n vallende ster zien, vergeet dan geen wens te doen.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Is goed. Nou, veel succes en wij spreken elkaar weer volgende week. Hoi!
1: Is goed. Doei, doei.
0: Multicolor, Saint-Milieu.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Tientallen mensen zijn gisteravond samengekomen bij het huis in Wateringse Veld, waar de vrouw woonde die dit weekend werd doodgeschoten in het bijzijn van haar kinderen. Ze legde bloemen neer voor de woning aan de New York Single en hielden een moment stilte. De 34-jarige vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De verdachte, een 42-jarige man, is kort daarna aangehouden in een woning in Schiedam. Of het tweetal nog een relatie had, is niet bekend. Veel mensen waren gisteren nog op zoek naar eclipsbrillen om de gedeeltelijke zonsverduistering vanavond goed te kunnen zien. Op de meeste plekken in de regio zijn ze uitverkocht en waar ze nog wel te koop zijn, stonden lange rijen. De ANWB verkocht de speciale brillen online, vele duizenden om precies te zijn. En die waren zondag al uitverkocht. De zonsverduistering begint tegen 7 uur vanavond en duurt tot ongeveer 9 uur. Het weer overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het ongeveer 29 graden. De lucht is helder vanavond, handig bij die zonsverduistering. En morgen zonnig en droog en nog iets warmer, zo'n 32 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het laatste uurtje van de ochtendshow is aangebroken. Het is vandaag een hele bijzondere dag. Het is 12 augustus, woensdag. Maar wat vandaag nou zo bijzonder maakt, is natuurlijk dat je vanavond de zonsverduistering kan zien. En het is een zonsverduistering van ongeveer 90%. Dus niet geheel, maar 90%, dat is toch wel wat. Er is momenteel een onwijze run op die speciale zonnebrillen die je moet opzetten, want je moet het niet met het blote oog gaan doen. Dus heb je na zo'n zonnebril gegrepen, doe het dan alsjeblieft echt niet, want het is dus schadelijk. En het schijnt zelfs zo te zijn dat op het moment dat jij dus met het blote oog bepaalt of besluit dat te gaan doen, als je daarna dan niet direct wat merkt, dat betekent niet dat er geen schade is. Dus zorg ervoor dat je nog ergens een bril binnenharken of grijpen. Mocht het nou niet lukken, niet getreurd, want ik heb gisteren gebeld met Ernst Molenaar. En hij vertelde mij, hij is sterrendeskundige. Hij geeft ook lessen bij de Volksuniversiteiten erover. Hij vertelde, joh, als jij een kartonnetje hebt waar een heel klein gaatje in maakt en je houdt er een A4'tje bij, dan kan je dus door de weerkaatsing van de zon het alsnog op het A4'tje zien. Ja, dat is allemaal super wetenschappelijk, maar dat schijnt dus gewoon te werken. Dus niet met het blote oog, maar wel gewoon met zo'n speciale bril, of dus met een kartonnetje met een gaatje en een A4'tje erin. En dan kan jij vanavond daarvan genieten. Nou, mocht het nou echt niet lukken, niet getreurd, want er schijnt vanavond ook echt een zee aan allemaal vallende sterren te zijn. En die kan je natuurlijk wel gewoon met het blote oog bekijken. You know I'm no good, Amy Winehouse.

0: Jack Faded met Culture Vultures. Ja, dat is gewoon lekker Haagse muziek. Hier is van Haagse bodem.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: Oké, vanavond moet je dus echt even naar boven kijken. Ja, maar niet letterlijk recht naar boven als naar de zon. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Want vanavond krijgen we dus de zonsverduistering. Ja, voor 90%. En dat is ook vanaf ons mooie stadje gewoon te bekijken. Ja, het is eigenlijk heel simpel, want wat is nou eigenlijk een zonsverduistering? Nou, tijdens dus een zonsverduistering schuift de maan precies tussen de aarde en de zon. En daarom lijkt het eigenlijk alsof iemand ja, een soort hap uit de zon wegneemt. En je kan het ook vergelijken met bijvoorbeeld een pingpongballetje die je zou neerleggen. En dan leg je ja, misschien wel tientallen meters erachter een voetbal neer. Dat op een gegeven moment die voetbal verdwijnt achter het pingpongballetje. Ja, en in sommige delen van de wereld is de verduistering vandaag zelfs helemaal totaal. Maar ja, zover komen we dus niet hier in Nederland, maar wel dus op 90%. En het begint rond ja, kwart over zeven vanavond ongeveer. En ja, ik denk dat je kan blijven kijken tot ja, rond 8:10. Dan is het hoogtepunt. Dus ik zou... Tot 8:55 hoor ik hier. Ja, perfect. Kijk, top. Daarom hou ik van mijn redactie. Dus tot 8:55 kan je blijven kijken daarnaar. Dus dat is best wel een lang moment. Maar op een gegeven moment zie je dat er steeds meer die maan dus voor die zon komt. Ja, en dat kan dus best wel spectaculair worden. Want dan zie je dus een groot gedeelte van de zon niet meer. Ja, en nu moet ik toch echt ook nog even die waarschuwing geven. Want ik zei net al van ja, niet kijken. Maar jij wilt natuurlijk wel kijken. Maar je mag dus niet rechtstreeks kijken met je blote oog. Dus niet denken, oh ja, nee, dat doe ik wel. Nee, echt niet doen. Want ja, je ogen hebben geen ingebouwde zonnebril. En je hebt echt wel een speciale eclipsbril daarvoor nodig om veilig rechtstreeks naar de zon te kunnen kijken. En een gewone zonnebril is dus ook niet voldoende, want daar gaan die stralen ook gewoon keihard doorheen. Ja, en ik weet het, zometeen rond 7:00 denk ik dat iedereen ineens daar zo in de duinen staat. Of ineens denkt, oh, wacht eens even, ik heb een bril nodig. Nou, wil je daar een tip voor hebben? Ga dan even kijken op onze website www.denhaagfm.nl of kijk in de app. Want daar is een artikel over de zonsverduistering. En daar kan je dus ook een tip in lezen hoe jij alsnog zonder bril de zonsverduistering kan gaan zien. Nou, in ieder geval, als je vanavond dus wil gaan kijken, ik zal zeggen, zoek op tijd een plekje op, ergens hoog, waar ook niet te veel licht is. En ook hopen dat er dus geen wolken zijn. Nou, als ik nu naar buiten kijk, ja, bijna geen wolkje aan de lucht hoor. En met de temperatuur van vandaag verwacht ik ook niet dat er een wolkje aan de lucht komt. Dus dat betekent dat het zicht echt perfect wordt. En ik vraag me eigenlijk stiekem een klein beetje af, want wij natuurlijk, hè, als Hagenezen, kunnen gewoon lekker hier de duinen in. Maar misschien komt straks heel Nederland wel naar de duinen. Ja, dat wordt gekhuis. Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. En vanavond zijn onze verslaggevers er ook gewoon bij op locatie. En heb jij zoiets van, oh, ik kan er helaas niet bij zijn, want... Ja, niet getreurd, want hun gaan alles voor jou vastleggen. Nothing breaks like a heart. Oh.

Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Door de aanhoudende droogte beginnen ook voetbalclubs de gevolgen te merken. ADO Den Haag mag vanwege een regionaal sproeiverbod geen oppervlaktewater gebruiken voor de velden en sproeit daarom met kraanwater. Voorlopig levert dat geen problemen op, maar de KNVB waarschuwt dat de situatie lastiger kan worden als de droogte aanhoudt. En vanwege de hitte gaat de Haagse afvalinzameling vandaag en morgen opnieuw vroeger op pad. De afvalbrengstations in de Binkhorst, het Centrum en Loosduinen zijn vandaag bovendien van 7:00 ochtends tot 2:00 middags geopend. Dan muziek van Haagse bodem. Rianne, die we tot voor kort kenden als The Indien, is toegevoegd aan de line-up van Live on the Beach Beachstad. Op vrijdag 4 september in Scheveningen. Ze staat daar samen met onder andere Anouk, Son Milieu en Direct. Deze week verschijnt ook haar eerste single onder haar eigen naam, genaamd Funeral. En dan het weer van vandaag. Het begint overwegend zonnig met een zwakke tot matige oostenwind en vanmiddag zo'n 29 graden. Kortom, zoek de schaduw op, drink voldoende water en vergeet je niet om even in te smeren.

0: never change.
1: Changes van Tupac. En ik heb eigenlijk dit nummer met een reden vandaag gedraaid. Omdat deze artiest of deze legend is bijna 30 jaar geleden vermoord. Om het leven gekomen daardoor. En nu, na 30 jaar, gebeurt er iets waarvan vele hip-hop fans waarschijnlijk dachten dat het nooit meer zou gebeuren. Er is namelijk een rechtszaak begonnen. Tupac werd in september 1996 in Las Vegas neergeschoten en overleed 6 dagen daarna. Hij was pas 25 jaar oud. En hoewel er jarenlang ontzettend veel theorieën rondgingen over hem, over ja, misschien leeft hij nog, misschien is hij gewoon gevlucht, wil hij niet meer bekend zijn, whatever, gaat er nu dus ook wel echt een rechtszaak van start en gaat er misschien dus ook iemand veroordeeld worden. En dat komt eigenlijk allemaal doordat Duane, ook wel bekend in de hip-hop scene als Kevady, in zijn boek, hij heeft een boek uitgebracht, daar heeft hij iets in geschreven wat lijkt op een bekentenis. En daardoor is eigenlijk nu dus alles opgerakeld en heeft iedereen zoiets van, oké, wacht even. Dit heeft wel te maken met de moord op Tupac. Dus ik ben zelf eigenlijk heel erg benieuwd naar wat er allemaal verder uit gaat komen. De rechtszaak is nu dus van start en komt er dan na 30 jaar eindelijk, ja, justice. En dan vraag ik me af, is het dan te laat? Of is het nog steeds goed dat dit gebeurt? Ik zelf ben ergens van mening dat ik denk heel goed, want wanneer er iemand van het leven wordt beroofd, is het altijd goed om ervoor te zorgen dat het hele verhaal naar buiten komt en dat ook degene die dat heeft gedaan daar ze straf voor krijgt. Ergens heb ik ook zoiets van, ja, deze persoon die nu verdachte is en waar dus heel deze zaak straks om gaat, is zelf al best wel oud. Dus in andere woorden, dan voelt het wel, dan hij gaat een straf waarschijnlijk een straf krijgen. Maar dan voelt het een beetje als, ja, mosterd naar de maaltijd. Want in de afgelopen 30 jaar heeft hij wel gewoon lekker zijn vrije leven kunnen leiden, terwijl iemand anders gewoon van het leven beroofd is. Nou, ik ga jullie in ieder geval wel op de hoogte houden, omdat ik dit best wel een interessante zaak vind. En ja, ik ben heel erg benieuwd naar wat hier allemaal uit gaat komen.

0: I Need You To Hate Me. Nou, liever niet eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, hoor. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Maar waar ik natuurlijk wel zin in heb, is...
1: Vámonos de nuevo con

0: Goedemorgen.
1: Good morning, Sanji.
0: Yes, vandaag wordt het lekker 29, 30 graden. Je bent al helemaal ready qua outfit. Maar het is nu buiten nog een beetje koud.
1: Het is vreselijk koud.
0: Ja.
1: Want ik moest haasten en zo. Dus ik ben snel naar binnen gegaan. Eerst de beste jasje gepakt. Helemaal niet matching, maar ja.
0: Ja, want nu is het buiten nog 17 graden. Maar ik kan je verklappen dat zometeen het in één keer omhoog vliegt.
1: Ja?
0: Dus als jij straks klaar bent met de show, dan is het 24 graden. En dan vanaf dat moment, ja, om 4 uur is het 29. Dus dan loopt het wel lekker op.
1: Gisteren was ik op het Lange Voorhout. En oh my god, ik had het bloed en bloed en bloedheet. Ik kwam hier naartoe, had ik het ook koud. Ik had een jas aan zelfs. En dan vond ik het nog een beetje frisjes. Maar toen ik hier wegging om 12 uur... Het was echt warm, dus dat zal vandaag ook wel zo zijn. Dus
0: ja.
1: Ik dacht, eventjes doorzetten en dan strakjes. Heerlijk.
0: Ja,
1: ik ben al ingesmeerd met zonneolie, crème-olie. Beetje met glittertje, lekker geurtje. Dus ik ruik al naar het strand, vind ik dan.
0: Ja, perfect. Dus we zijn helemaal ready.
1: Ja. Ik kan niet wachten.
0: Ja, heel goed. Nou, wat ik vanochtend zo leuk vond ook. Er liep hier dus mensen voorbij. En dan zag ik een man. Die had een kort broekje aan. Met er overheen dan een dikke winterjas. En dan liep achter hem weer iemand in echt hele korte kleding. Dat ik dacht,
1: ja,
0: zo.
1: Dat heb je altijd.
0: Het verschil is echt. Ik vond het zo leuk om daar te kijken.
1: Ja, ik was gisteren wel ook blij. Want ik ging 's avonds ook nog op pad. En toen had ik ook mijn jasje van de ochtend. En nou, 's avonds was het ook wel echt koud hoor. Toen dacht ik ook, nou, ik had wel nog een dikke jasje, maar ja, dat past dan weer niet in je tas.
0: Ja.
1: Dus ik heb het ermee gedaan.
0: Je hebt ermee gedaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en eigenlijk is dat helemaal chill dat het 's avonds afkoelt, want dan kan je tenminste slapen, anders is niks aan. Hé, hey, ik zie dat achter jou wordt er gewoon koffie geschonken vanuit een bakfiets.
0: Ja.
1: Of is het soep? Oh, er wordt soep gebracht. Ja,
0: wat goed. De soepfiets, denk ik dan maar.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ziet er heel leuk uit. Wat ga je dan vandaag over koffie gesproken in Haags Bakkie doen?
1: Ik ben helemaal afgeleid. Wat een ingenieuze fiets is het ook. Want je schuift hem zo opzij en dan heb je ineens een keukentje. Oké, ik ben helemaal afgeleid dan. Het is maar goed ook dat we de bibliotheek inkijken en niet naar buiten kijken. Want ik zou de hele tijd afgeleid zijn. Waar ik dan niet van afgeleid moet zijn, is binnenkort... Vorig jaar bestond Disco Bingo. En dat is in de Paap begonnen. Maar ook in zoveel plekken in heel Den Haag hebben zij... ook op het strand en zo, hebben ze altijd Disco Bingo gespeeld. Eerst was het Haagse Disco Bingo. En toen werd het Disco Bingo. Want ze hebben zelfs volgens mij... 2 maanden terug waren ze in Spanje gevraagd. Want ze worden altijd gevraagd. 2 Haagse jongens hebben dat verzonnen. Dus bingo met muziek.
0: Superleuk.
1: Ja, fantastisch. Helemaal geweldig. En ze bestonden 12,5 jaar. Dus ja, in die 12,5 jaar zijn ze mega gegroeid. En toen hebben ze dus een eigen feestje gegeven. In plaats van dat ze werden gevraagd ergens. En dat was in de Grote Kerk. Weet je hoeveel mensen er waren? Mega veel. En het was fantastisch. 1 heel, heel groot feest. Zo'n groot feest dat ze hebben besloten... dit jaar gaan we het gewoon weer doen. Ook al is het niet een jubileumjaar, we gaan het gewoon nog een keer doen.
0: Waarom niet als het aanslaat?
1: Dus daar gaan we het over hebben. Want ze had ook, Trafassi kwam langs en Haagse Sjoe heeft gezongen. Dus het was echt een heel groot feest. Dus ik ben benieuwd wat ze dit jaar dan in petto hebben. Want ja, je kan niet hetzelfde doen, hè? Dat vind ik wel. Dus een van de oprichters, die komt zo meteen langs. En ja, natuurlijk, vanavond, waar ga jij kijken?
0: Ik denk dat ik niet naar de duinen ga. En dat klinkt misschien heel erg raar, want dat is wel waarschijnlijk het beste punt. Maar ik heb zo'n vermoeden dat iedereen daar naartoe gaat. Dus ik ben nog een beetje op zoek naar een hoog puntje waar het vooral heel erg donker is.
1: Duinen is dan wel perfect inderdaad.
0: Ja, het is perfect.
1: En de duinen zijn groot, hè, van Den Haag. Ja. We hebben 11 meter kust, dus ook heel veel duinen.
0: Ja, klopt. Ja, nee, ik denk toch dat ik het ergens anders ga zoeken. Maar ik ben eigenlijk zelf stiekem ook heel erg benieuwd naar daarna... als al die vallende sterren gaan langskomen.
1: Ja,
0: dat is ook vannacht.
1: Ook fantastisch.
0: Mag je allemaal wensen doen?
1: Ja.
0: Oeh.
1: Oh, daar heeft ze zin in, hoor.
0: Ja, ik heb wat te wensen.
1: Ja, ik zie jou echt als een klein kind. Alsof het bijna pakjesavond is.
0: Ja, denk ik. Dat wil ik.
1: Ja, het is wel ook magisch, vind ik, inderdaad. Ja. Nou ja, ik ga het ook daarover hebben. Want ja, waar kan je allemaal kijken? Nou, onder andere op een hele bijzondere plek. Namelijk op zee is ook bijzonder. Want daar is het natuurlijk ook donker. Daar heb je ook niet al dat licht.
0: Ja, maar ik denk, hoe ga je dat eruit met een opblaasbootje? Dat is niet handig, want dat is hartstikke gevaarlijk. Zijn er speciale boten die dat vanavond...
1: Nee, degene die dat organiseert, die komt langs.
0: Ah.
1: En die doen veel meer leuke dingen in Den Haag. Dus ik dacht, nou, mooie gelegenheid om daarover te kletsen.
0: Nou, dus als je dat wil horen, dan moet je sowieso blijven luisteren naar Haags Bakkie met Chickie. Woehoe.

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Vanwege de aanhoudende droogte mag in bepaalde gebieden geen water meer opgepompt worden. Sportclubs kunnen hun velden niet meer sproeien en tuinders hebben ook last van de droogte en de maatregelen. Er was afgelopen week een grote brand in de duinen bij Wassenaar. En niet alleen daar, vertelt Bas de Leeuw van de brandweer Haaglanden.
5: Een weggeschoten peuk kan al fataal zijn. Dat hebben we ook van de week op de snelweg gezien op donderdagavond langs de A12 onder het Prins Klausplein, waar op 3 plekken de brand overgeslagen, zelfs op de snelweg. Dus de verbazingwekkend, maar aan 3 kanten de berm in brand. Ja, dan staan we daar met 7 auto's in 1 keer. Een brand op een snelweg had ik nog nooit meegemaakt van deze omvang, zeg maar. Dus het is, soms zit het in een klein hoekje.
4: Bas de Leeuw van de brandweer was dat. Zijn collega Lars de Niet geeft nog een tip voor wie een beginnende brand ontdekt.
6: Melding maken. 112 bellen en laten ze weten waar je bent. Dan zijn wij in ieder geval onderweg. Daarnaast kun je misschien kijken of je misschien wat zand erop kan gooien. Maar eigen veiligheid is daar het belangrijkste. Want het kan ontzettend hard gaan. Is het gewoon de plek verlaten en een veilige plek zoeken.
4: Vanavond tussen 7:30 en 8:30 gaat het gebeuren. De grootste zonsverduistering van deze eeuw. De weersomstandigheden zijn veelbelovend. Een heldere lucht zonder al te veel bewolking. Mis hem niet vanavond, want zo vaak komt het niet voor.
7: Dit is een hele bijzondere zonsverduistering. 90%, bijna 90% verduistering, dat gebeurt zelden, tenminste in Nederland. De laatste was in 1715 en de volgende gebeurt in 2135, dus die maken we niet meer mee, denk ik.
4: Sterrenkundige Theo Klaver was dat. Hij heeft ook nog wat tips voor wie de zonsverduistering vanavond goed wil volgen.
7: Gewoon een eclipsbrilletje, dat is het beste. En het andere wat je kunt doen is een lasbril, maar die heeft ook niet iedereen voor handen. Maar je moet echt een hele goede eclipsbril hebben die goedgekeurd is en alleen op die manier naar de zon kijken.
4: En zoek een plek op waar je ver kan kijken richting de horizon. Een weiland of het strand bijvoorbeeld. Want de zon staat laag straks. Dat is ook nog een tip van Theo Klaver. Van 2 tot 4 vannacht gaat het feest door. Dan zijn nog talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens 1. Een fenomeen dat jaarlijks terugkeert. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het weer nog overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het ongeveer 29 graden. Morgen zonnig en droog en nog iets warmer, zo'n 32 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
8: Ja, en we starten met Alex Warren.

0: Ja, Calvin Harris en Rihanna hier op Den Haag FM. Je luistert weer naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik ben gezellig bij je tot 12 uur. En ik heb ook hele leuke, gezellige gasten. Mijn eerste gast is ook al binnen, Mike Apponno. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en het is een bijzondere dag, hè?
2: Zeker.
0: Ja, want nou ja, we gaan het over heel veel leuke dingen hebben. Je hebt je shirt natuurlijk aan. Disco bingo gaan we het onder andere over hebben. Maar aankomende vrijdag zit jij toch wel heel groot, prominent. Ben jij aanwezig in de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland. Daar gaan we het ook over hebben. Maar voor jou is het een bijzondere mijlpaal. Want 5 jaar, hè?
2: 5 jaar, ja. Ik ben 5 jaar gestopt met roken.
0: Wauw! Woehoe! Hey, maar wat goed, man. En je hebt best wel lang gerookt. Want ik kan het me... Ja, ik was eigenlijk vergeten dat je was gestopt. Niet dat ik je echt nog zie roken of zo, maar... Ja, I don't know. Ja, je hebt lang gerookt.
2: Om mijn 16e of zoiets.
0: Oh, wauw. En wat was de reden dat je ging stoppen?
2: Ik denk...
0: Gezondheid.
2: De kinderen die werden groter, dus ik wilde eigenlijk een goed voorbeeld geven. Maar het was ook niet te betalen. Dus ik dacht van, ja, weet je, op een gegeven moment ging ik op vakantie. En ik was meer kwijt voor mijn sigaretten dan voor de boodschappen.
0: Oh, ja, dat is erg, hè? Ja, ik weet wel dat mijn broertje zei, ja, als het... Volgens mij zei hij toen, ja, als het 10 euro wordt, dan stop ik. Maar ja, toen was het 10 euro en toen... Ik weet niet eens hoeveel een pakje kost nu, maar ja, belachelijk. Ja. Ik weet wel dat ik nog in de gulden tijd voor 3 gulden een pakje kocht voor mijn moeder.
2: Ja.
0: Jeetje. En dat kon dan toen, hè, want ja, hoe oud was ik? Ik weet het niet. Ik zat op de basisschool. Ja. En dan kon je gewoon naar de drogist. En dan kon je gewoon een pakje sigaretten kopen als klein meisje.
2: Ja, dat mag niet meer.
0: Nee, zeker niet. Goed zo. Belachelijk eigenlijk. Ja, ik denk wel, van jongeren roken niet echt meer, heb ik het idee.
2: Oh, jawel.
0: Ja?
2: Ja, ik dacht dat het ook een beetje een uitgestorven ras was. Maar volgens mij valt het wel mee.
0: Want
2: ik weet niet hoe ze het betalen, maar...
0: Ja, dat is toch niet te betalen?
2: Nee. Maar het is nog niet uitgestorven, helaas.
0: Ja, want ik weet wel, mijn dochter en haar kring, zeg maar... Nou, die rookten allemaal niet. Die waren allemaal heel gezond. En dan dacht ik, oh, wauw, goed, man.
2: Ja.
0: Nou, je hebt nu natuurlijk dat vapen. Ben je daar ook nooit aan begonnen?
2: Nee.
0: Of dat zie je ook als roken gewoon?
2: Naar mijn tijd.
0: Ja. Ja. Ja, zo oud zijn wij, hè? Ja. We zijn ook allebei opa en oma al.
2: Dat ook.
0: Ja, maar we zijn nog hartstikke jong van geest. Want je doet nog zoveel toffe dingen in de stad.
2: Zeker.
0: Onder andere dus disco bingen. Daar gaan we het strakjes natuurlijk over hebben. Er is nog iets anders bijzonders, hè? Ja, de eclipse vanavond.
2: Vanavond, inderdaad.
0: Ja, en jij bent een van de weinigen die wel een bril heeft.
2: Ja, dat klopt. Shout-out naar Lotte Koosen. Dankjewel voor die 2 brillen.
0: Ja, jij hebt gewoon gehosseld. Jij hebt een oproepje gedaan en iemand had gewoon 2 voor jou. Ja, dat is wel fantastisch. Waar ga je kijken?
2: Wij gaan bij Zuiderstrand kijken in Kijkduin.
0: Ja, heel veel mensen gaan naar het strand. Ja. Het is wel echt mooi ook, denk ik. En het is daar donker, dus dan kan je ook die sterrenregen strakjes ook nog zien.
2: Ja, die komt wel veel later, hoor.
0: Oh ja?
2: Dus, dat komt er niet gelijk achteraan. Dus.
0: En ga je niet blijven wachten daarop?
2: Dat weet ik dan niet.
0: In je tuin kijken.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk gewoon in de tuin.
0: Hey, jij bent natuurlijk DJ Mike Apponno.
2: Ja, dat ben ik.
0: Van de Disco Bingo, maar je draait op heel veel andere events. Ook hier in Den Haag, maar ook ver daarbuiten. Dus ik ga toch even de F na 11 aan jou voorleggen. Want elke dag in Haags Bakkie kan je kiezen tussen 2 platen. En de plaat met de meeste stemmen, die draaien we dan na 11 uur. Eventjes na 11, de F na 11. En ik ben begonnen met een ABC'tje van urban artiesten. Beginnend dus, nou ja, met de A. Nou ja, Alicia Keys had ik toen volgens mij als een van de eerste. En nog een andere artiest. En dan zo verder. En ik ben vandaag aangekomen bij de M. Aan welke artiesten denk je dan meteen?
2: Urban.
0: Met een M.
2: Nee, Montel Jordan.
0: Ja! Zo, die heb ik uitgekozen. Ja. Een van de bekendste. Wij zijn nog samen naar een concert geweest van deze. Het is een beetje new soul. Hij had een hele grote afro en nu heeft hij kort haar. Weet je over wie ik het heb? New soul. Met een M. Maxwell.
2: Maxwell, ja.
0: Ja.
2: In de Ziggo Dome.
0: Juist, ja. Daar zijn we samen geweest. Dat was fantastisch. Het duurde wel heel lang voordat hij het podium opkwam, want hij had toen podiumvrees. Maar ik heb Montel Jordan, nou ja, een van de bekendste nummers, denk ik wel, als je het over urban hebt. Maar ik heb nog een ander nummer uitgekozen. Je moet toch eventjes die koptelefoon pakken en dan even bij je oor houden, want dit is het andere nummer wat ik heb uitgekozen. Geen Montel Jordan, maar...
2: Oh ja.
0: Weet je wie het is?
2: Music Soul Child.
0: Ja, Just Friends.
2: Dat is het beste nummer ooit, vind ik. Oh.

0: Ja, dat is nummer 1 waar je op kan stemmen. En het andere is Monte Jordan. Die ga ik dan meteen eventjes ook zo laten horen. Ja, welk nummer denk je dat ik heb uitgekozen, Monte Jordan? Ja, volgens mij is dat zijn grootste hit, Monte Jordan.
1: Ik heb het in titels.
0: This is...
1: Oh ja, this is how we do it.
0: Ja, toch? This is how we do it. Maar dan moet hij wel... Oh hier, nee, dit is een andere groep. Die hebben hem... Oh hier, komt hij.
1: Ik heb een beetje een lange intro.
0: Ja, dat is Moes Xolzet ook.

0: Ja, nou, waar ga jij voor? Monte Jordan, This Is How We Do It of Music Soulchild. Ja,
1: ik Just Friends. Zeker voor Music Soulchild.
0: Ja, dat zei je net al. Beste nummer ooit. Ja, vertel, why? Wat heb je voor herinnering? Of waarom vind je hem zo goed?
1: Ja, ja, dat, ik heb niet echt een herinnering, maar ik vind het gewoon echt een mooi nummer. En ik raad ook iedereen aan daarop te stemmen. Want Monte Jordan kennen jullie allemaal. Dus stem op dit nummer.
0: Dan kan je hem helemaal horen.
1: Wat een goede tip van jou.
0: Ja, ja. Nee, die vibe is gewoon helemaal zo. Past ook bij het weer. Een beetje zo laid back. Je wordt er gewoon helemaal chill van.
1: Ja, dit is echt een strandnummer. Dus als je op het strand ligt, kies dit nummer.
0: Ja, en je moet natuurlijk hiervoor kiezen. Want ja, de beste tip van een DJ, DJ Maika Ponno, die kan je niet in de wind slaan. Maar dan nog, je mag het wel doen, want het is jouw keuze. De Effen na 11. Ja. Ga naar onze socials, Den Haag FM natuurlijk, op het verhaal van ons Instagram. En dan kan jij laten weten welke wij strakjes moeten draaien. Want Mike blijft nog even. Strakjes meer over de disco bingo. Nu eerst Cameron Whitecamp hier op Den Haag FM.

0: Kingdom of Fear hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en Mike Apono is bij mij op de koffie. Een dure gast hoor. Melk en suiker, zeker, jeetje. Zeker. Hoeveel bakjes heb je al op?
2: Het is mijn eerste.
0: Ja, daar zorg ik dan voor. Ja. In Haags Bakkie natuurlijk. Haagse bakkies. Elke dag doe ik die met verschillende gasten uit de stad. En vandaag is dat een DJ, maar ja, ook zo'n creatieveling. Want ja, jij hebt Disco Bingo samen met Jordi ooit bedacht.
2: Ja.
0: En ja, het is zo groot geworden. Alweer 13 jaar geleden.
2: Inderdaad, ja.
0: En jullie zijn begonnen in de Paap, volgens mij.
2: In de Paap, ja. Ja. We zijn begonnen in de Paap, als een grapje eigenlijk. En ze waren op zoek naar iets van een pubquiz. En wij dachten, ja, weet je, een pubquiz, daar heb je al zoveel van. Laten we wat anders verzinnen. En toen kwamen we bij Bingo. En toen dacht ik, ja, maar dan moeten we wel iets speciaals. Nou, en toen werd het de muziek Bingo. En dat was nog voor AI-tijd. Dus we moesten alles met apps doen. En het was vrij ingewikkeld om dat allemaal om te zetten. En nou ja, uiteindelijk is het geworden wat het nu is.
0: Ja, en het was natuurlijk Haagse Disco Bingo. Zo zijn jullie begonnen.
2: Zo zijn we begonnen, ja. De Haagse Disco Bingo.
0: Ja, ja. En dat was een succes in de Paap volgens mij. Ja, op de donderdag eens in de... Jeetje, het was best wel vaak op een gegeven moment.
2: Ja, klopt. We hadden een aantal vaste dagen. Dat was inderdaad vaak op een donderdag.
0: Ja.
2: En de dag voor Hemelvaart deden we het altijd. Die was altijd heel druk bezocht.
0: Ja, natuurlijk. Iedereen vrij de volgende dag.
2: Precies, ja. Ja. Dus ja, zo is het begonnen.
0: En
2: ja,
0: toen zijn jullie echt overal in de stad geweest. Waar hebben jullie allemaal gestaan met de Disco Bingo?
2: Ja, waar niet? Ja, op het plein hebben we gestaan. Op de Grote Markt hebben we gestaan. Naar Scheveningen, Kijkduin. We hebben eigenlijk overal wel een Disco Bingo gehad ondertussen.
0: En nu? Want nu zijn jullie veel groter. Jullie zijn vorige maand of die maand ervoor zijn jullie zelfs naar Spanje gevlogen, zijn jullie ingehuurd.
2: Ja.
0: Jullie worden door bedrijven geboekt, grote events. Ja, het is echt heel tof. Jullie hebben ook een paar copycats. Ja, dat krijg je natuurlijk ook. Ja. Maar jullie zijn de originals.
2: Zeker, jullie zijn de originals.
0: Ja, jullie waren echt gewoon de allereerste. Inmiddels is het dus ook Disco Bingo. Want ja, niet alleen in Den Haag zijn jullie wanted, maar heel Den Haag wil jullie boeken.
2: Wereldwijd.
0: Of heel, wereldwijd inderdaad. Internationaal zijn jullie. Hey, maar als mensen in Den Haag nog naar de Disco Bingo willen, waar kunnen ze jullie nog vinden?
2: Nou, het is goed dat je dat vraagt. 9 oktober hebben wij weer een hele grote in de Grote Kerk.
0: Oh.
2: Nou ja, dat is al een fantastische locatie. Hebben we vorig jaar ook gedaan. En ja, dat was zo goed. En dat was zo goed bevallen. En nou ja, dat was heel snel ook uitverkocht. Dus we dachten, dat gaan we nog een keer doen.
0: Ja, jullie hebben vorig jaar dat georganiseerd. Dat was fantastisch. Dat was naar aanleiding van jullie 12,5-jarig jubileum.
2: Klopt, inderdaad.
0: Toen dachten jullie, ja, we worden altijd ingehuurd. Laten we het zelf doen. Maar dat is best wel spannend, want
2: zeker,
0: ja, het creatieve ding van een show neerzetten als artiest, zeg maar, ja, want jullie zijn gewoon artiesten, ja, dat is toch wat anders dan een heel event zelf organiseren, ja, en ook de risico's met, ja, wat als het niet loopt en dan loop je misschien geld mis of ga je, nou ja, niet failliet, maar ja, ben je wel geld kwijt. Want ja, je moet ook de Grote Kerk, geen kleine locatie afhuren. Ja, hoe was dat en hoe is dat ontstaan? Want misschien kan je ons even meenemen naar vorig jaar, wat jullie allemaal hebben gedaan, want jullie hadden groots uitgepakt. Travassi stond ineens op het podium ook.
2: Klopt, ja. Ja, ja, nee, dat was inderdaad voor het 12,5-jarige bestaan. En nou ja, we gingen daarmee aan de slag en we hadden allemaal plannen en we wilden allemaal biertafels neerzetten. En want ja, dat werkt heel goed, weet je. Want dan op een gegeven moment staat iedereen te dansen. En dan,
0: op de tafel.
2: Op de tafel, maar dat mag je niet zeggen, hè, want dan wordt het gevaarlijk.
0: Ja.
2: Nee, joh, maar nou ja, zo gebeurde het. Alleen, ja, we hadden geen rekening gehouden met het feit dat we dus ook zelf de tafels op moesten zetten. En dus we waren daar daar al 's ochtends vroeg om 8 uur. En alles moest opgebouwd worden. Ja, dat moet je allemaal zelf doen.
0: Ja.
2: Hou je geen rekening mee als je normaal ingehuurd wordt.
0: Nee.
2: Dus,
0: maar het was het allemaal waard.
2: Het
0: want
2: was het zeker
0: wat was
2: waard.
0: Het geweldig. Ja,
2: het was het, voor mij was het een van de beste feesten die ik ooit heb gegeven of waar ik ooit bij was.
0: Ja, het was echt... De vibe was zo goed. En ja, er zijn altijd van die vaste elementen. Ja, je hebt altijd een paar nummers die zijn fantastisch. Maar jullie hebben natuurlijk ook het rad. En jullie hebben de shotjesbal. Dus ja, vertel, wat houdt het rad in voor de mensen die nog nooit bij een disco bingo zijn geweest? Wat ik me niet kan voorstellen.
2: Disco bingo is dus een muziek bingo. Dus er staan geen cijfers op de kaarten. Maar er staan titels en artiesten op de kaarten. Nou, dan wordt er aan de bingomolen gedraaid. Dan komt een balletje uit. En dat nummer correspondeert dus met een liedje die ik moet draaien. Dus dat kan zijn Michael Jackson met Billie Jean. Of Music Soul Child met Just Friends. Waar je op moet stemmen. als je dat dan hebt. Dan is het daarna gewoon bingo. Dus als je die op je kaart hebt, mag je hem afstrepen. En dan gaat het om 1 rijtje, 2 rijtjes, 3 rijtjes, volle kaart. En als je dan 1 rijtje hebt en je hebt bingo, dan ga je naar voren en dan win je een prijs. Maar als die fout is...
0: Ja, dan heb je het rad.
2: Dan draaien we aan het valse bingo-rad, het Wheel of Shame. En daar staat op gabberen of meezingen met een liedje of twerken. Of,
0: ja, en in Den Haag is dat wel vaak O.O. Den Haag ook om mee te zingen, toch?
2: Dat kan inderdaad, ja. Ja, en we hebben het leukste wat wij zelf altijd vinden is tequila.
0: Oh ja.
2: Dan moet je meezingen met tequila. Ja, dat is natuurlijk maar 1 woord. Maar dan gaat het om de timing. Ja, dat is heel grappig altijd.
0: Ja.
2: Dus en verder, ja, het kan de Macarena zijn of de YMCA die je mee moet dansen.
0: Ja.
2: Dus zo werkt het eigenlijk een beetje.
0: Ja, het is altijd enorm gezellig. Volgens mij toen het altijd op de donderdag was, standaard in de Paap, was ik er volgens mij altijd. Ja,
2: zo werkt het eigenlijk een beetje.
0: Ja, het is altijd enorm gezellig. Volgens mij toen het altijd op de donderdag was, standaard in de Paap, was ik er volgens mij altijd. Ja, inmiddels zijn jullie op zo

0: Want zeker. Het is pas 9 oktober, maar ja. Het is al bijna uitverkocht. Nou, of tenminste.
1: Het is niet bijna.
0: Maar het gaat wel snel.
1: Het gaat wel heel hard, inderdaad.
0: Ja.
1: En we hebben een aantal verschillende kaarten. We hebben groepstickets. Dan krijg je er een tafelreservering bij.
0: Het is wel gezellig. Zit je allemaal bij elkaar.
1: Precies. En, maar we hebben ook gewoon losse kaartverkoop. En die mensen kunnen ook gewoon zitten, hoor. Die krijgen ook gewoon een tafel. Het is niet dat je dan geen tafel hebt.
0: Nou, ik vond dat vorig jaar wel gezellig. Want ik kwam heel veel bekenden tegen. Dus soms ging ik aan die tafel zitten, soms ging ik aan de andere tafel zitten. Dus, en soms stond ik aan de zijkant lekker te dansen. Dus ik ben gewoon een beetje gaan zwerven, zeg maar.
1: Ja, en het is de bedoeling dat er gewoon aan tafel bediend wordt. Dus je hoeft niet de hele tijd naar de bar te lopen. En we gaan nog meer uitpakken dan...
0: Dat was wel relaxed, want als je even naar de bar gaat en je vraagt aan anderen of ze even je bingo-kaart in de gaten willen houden, dan gaan ze gewoon nummers aanstrepen.
1: Precies.
0: Die eigenlijk niet zijn gedraaid en dan heb je dus valse bingo. Ja. En dat is wel heel grappig. Dat deden we in de paap altijd.
1: Ja, dat is voor ons is dat inderdaad heel leuk. Want dan hebben we een valse bingo erbij. En een twerkende man is altijd leuk om te zien.
0: Nou, het rad is niet alleen voor als je valse bingo hebt, toch? Want als je dubbele bingo hebt, dan gaan we ook draaien, toch?
1: Klopt, inderdaad. Dus als er een dubbele bingo is, want we hebben maar één prijs per ronde. Dan komt er een dance-off of een sing-off.
0: Dus
1: kan het zijn dat je daarvoor moet strijden? Voor
0: ja,
1: prijs?
0: Dat is wel echt fantastisch.
1: Ja.
0: Hey, vorig jaar hadden jullie allemaal surprise optredens. Wie waren er vorig jaar allemaal?
1: Wij hadden vorig jaar natuurlijk Haagse Jul.
0: Ja.
1: Wij hadden Travassi. Stevie Stanner, die was er.
0: Ja.
1: En,
0: die heeft gezongen, maar ook soort van gepresenteerd natuurlijk.
1: Ja, die was de flitsende reporter op een gegeven moment.
0: Miss Poes, volgens mij was
1: Miss het. Miss Poes, die kwam draaien. En dat was het wel een beetje volgens mij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Leuke verrassingen hadden jullie. Er waren ook allemaal gadgets waardoor het nog gezelliger werd.
1: Ja.
0: Kan je iets verklappen wat deze keer voor speciaal extra gast of iets?
1: Nou, nog niet helemaal.
0: Maar daar komen wel dingen aan.
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld... ik weet niet of ik alles al kan zeggen, maar...
0: Maar er komen wel weer artiesten.
1: Zeker, er komen weer artiesten. We hebben een oude bekende die daar eigenlijk altijd is.
0: Oeh.
1: Ik heb zijn naam al genoemd, maar verder ga ik er niks over zeggen. En als het goed is, komen ook de Gabba Chickies from the 90s. Die komen weer.
0: Leuk.
1: Het wordt gewoon helemaal leuk.
0: Ja,
1: helemaal leuk.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Waar kunnen mensen een kaartje scoren?
1: Dat kan bij de website van de Grote Kerk of via live.discobingo.com.
0: live.discobingo.com. En jullie hebben natuurlijk ook de socials. Waar, als je nog steeds niet een idee hebt van wat je daarbij moet verwachten, maar dat kan je echt wel zien op de socials van de Disco Bingo. En dan krijg je helemaal zin. 9 oktober, hè?
1: 9 oktober.
0: Ja, nou, blijf lekker zitten.
1: Sorry.
0: Wil je nog een bakkie?
1: Ik heb nog.
0: Je hebt nog. Ik ga even muziek draaien. Haagse muziek zo. Nano, maar eerst Duke met So In Love With You.

0: Ja, bij Nano denk ik altijd, oh shit, het is stil op de radio. Help, help, help, er gaat iets mis met de techniek. Maar ze hebben even een pauze altijd. Nano, laten we gaan. Nou, dan denk ik dus, oh, het gaat mis, maar het gaat goed, gelukkig.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, daar luister je naar Haags Bakkie. En ik zit met Mike Apponno en ik heb een bakkie voor hem gezet. Ik ga hem even pakken voordat ik een vraag aan je, nadat ik de vraag aan jou heb gesteld. Vertel, want je bent natuurlijk DJ. Wanneer ben je begonnen met draaien en hoe is dat gegaan? Ik weet het eigenlijk niet eens.
2: Niet?
0: Nee, ik weet het niet. Dus vertel, dan ga ik ondertussen jouw bakje koffie pakken.
2: Ja, dat is goed. Nou, het begon eigenlijk, ik werkte bij een Mojo Concerts. En tijdens een borrel hadden ze een DJ. Nou, dat was gewoon voor een personeelsborrel, voor ons eigen personeelsborrel. Nou, toen ben ik plaatjes gaan draaien.
0: En toen deed je gewoon plaatje achter plaatje zonder
2: zeker,
0: te mixen.
2: Zeker, met stiltes alles. En toen hadden ze bij Crème la Crème Festival hier in Den Haag, in het congresgebouw, hadden ze beneden. In de kelder hadden ze een DJ nodig. Op twee plekken. Aan de ene kant stond ik en aan de andere kant stond Pika. Dus ook hier uit Den Haag. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus mijn eerste gig was beneden en in de kelder tijdens Crème de la Crème Festival. En,
0: in het congresgebouw gewoon ook meteen. Ja. Wauw. Legendarische plek ook toch wel.
2: Precies. En er was gelukkig niemand. Dus ik kon gewoon lekker doen. Totdat het boven afgelopen was. En toen stroomde het ineens vol.
0: En hoe was dat voor jou? Want ja, je kan, als je het leuk vindt, denken, wauw, geweldig. En dan zo'n high krijgen of lichtelijk in paniek raken.
2: Ja, nou, dat laatste vooral. En ik ben toen gered door Frans Bauer. Heb je even voor mij? Dat was de hit toen. Dus die draaide ik en die sloeg zo goed aan.
0: Iedereen ging los.
2: En toen dacht ik, nou, dit wil ik wel vaker gaan doen. En toen ben ik dat vaker gaan doen, inderdaad. Dus dat is nu zo'n, nou, wat is het? De 22, de 25 jaar geleden of zo.
0: Oh, wauw. Ja, en op wat voor feestjes, en dan eventjes Den Haag vooral georiënteerd. Ik weet dat je vaak op de sparklingfeestjes staat.
2: Ja, maar dan wel in de andere ruimte. Dan draai ik vaak met Woodnox en dan is het meestal R&B. En hitjes. Ik ben wel echt een hitjes-dj. Ik ben geen house-dj of...
0: Ja, dat je allemaal ingewikkelde dingen aan elkaar mixt en zo. House.
2: Nee, daar heb ik geen...
0: Producer, zeg
2: geen
0: maar.
2: Verstand van.
0: Nee. Nou, ja, als het over house gaat, heb je er wel verstand van. Maar
2: jawel.
0: Misschien niet het mixen zelf.
2: Dat mixen, dat lukt wel. Maar het... ik weet niet... Ja, is gewoon niet mijn muziek.
0: Nee.
2: Ik ben meer van de hitjes.
0: Ja, maar dat is denk ik ook wel een beetje waar mensen gewoon echt helemaal op los gaan. En dan af en toe een beetje die foute nummers er doorheen en zo.
2: Precies. Ja. Disco bingo stijl, zeg maar.
0: Ja, feestje bouwen. Daar ben jij van.
2: Dat vind ik leuk. Toch?
0: Ja, nou, daar ben je ook heel goed in. Hé, je hebt ook, dat was heel bijzonder. En dan ga ik even een linkje maken naar het Lange Voorhout. Je staat ook in de expositie 75 jaar Molukkers in Nederland. En dan is er specifiek een Haags onderdeel. En ja, je bent toch wel een bekende Haagse Molukker, zeg maar. Dus natuurlijk zit jij daarin. Je hebt ook een keer een Molukse disco bingo gedaan, hè?
2: Ja, samen met met jou. Je hebt het samen gedaan.
0: Ja, dat was wel echt heel leuk ook, hè? Een beetje die Molukse hits ertussendoor. En ja, wat... Ja, oh, en je staat ook op Jalampedis. Dat is natuurlijk ook volgende week.
2: Ja, ik weet niet of het nog al helemaal bekend is, maar als het goed is wel, ja.
0: Ja.
2: Daar heb ik wel echt zin in.
0: Ja, want wat voor muziek draai je als je bij Molux Indische feestjes bent? Waar houden ze van vooral?
2: Ja, nou ja, kijk, ze houden natuurlijk van de bekende Molukse hits, maar het is toch wel voornamelijk soul en R&B en die kant op.
0: Ja, en ook wel een beetje die, hoe noem je dat, joh? Beetje toch wel die in de rockachtige nummers waar je een beetje zo line dance-achtige dingetjes precies. op kan doen, toch? Potjo, ja. potjo.
2: Potjo, potjo. Of wij noemen het Jospan. En ja. dat gaat er ook altijd wel goed in.
0: Ja. Hey, nou ja, over het lange voorhoud gesproken. Ja, je zit in de expositie. Ja, de familie Apponno. Ja, jij bent een kleinzoon van. En jouw opa, die heeft wel een hele belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Molukkers die in Nederland klopt, zijn. Ja.
2: Ja, de delegatie Apponno heette dat ook. Die kwam hier naar Nederland om de belangen te behartigen van de Molukse kneelsoldaten die niet terug konden naar hun thuis, zeg maar, de Molukken. En ja, daarbij werden ze een beetje in de steek gelaten door de Nederlandse regering.
0: Een beetje?
2: Door Nederland. een beetje. Beetje erg. Maar mijn opa die heeft daar, die stond vooraan inderdaad. En die heeft hier de staat aangeklaagd. Van ja, jongens, jullie moeten ons helpen. Want we kunnen nergens naartoe.
0: Ja. Verschillende rechtszaken inderdaad. Die heeft zich erg hard gemaakt voor de Molukkers. De kneelmilitairen vooral. En hij was één... Ja, hij stond inderdaad vooraan. Maar er waren meer sergeanten, majoren. Maar hij was toch de belangrijkste persoon. Dus de hele delegatie die daar was, die is vernoemd naar hem.
2: Ja.
0: Hoe vind je dat? Ja, want jij bent ook een Apponno. De Apponno-delegatie staat in zoveel geschiedenisboeken.
2: Ja, dat was mijn opa.
0: Ja.
2: Ja, hoe trots kan je zijn?
0: Ja, dat is wel heel bijzonder, denk ik.
2: Ja, dat is echt heel bijzonder, inderdaad.
0: Ja, en hoe ben je daar nu nog mee bezig? Want je bent volgens mij, net als ik heb ook Molukse roots, maar ook van alles nog meer. Wij zijn allebei ook wel echt gewoon 100% Haags.
2: Zeker, zeker.
0: Maar hoe ben je op dit moment, je bent ook opa geworden natuurlijk, hoe ben je dan nog bezig met die Molukse roots en hoe geef je dat dan door?
2: Nou, kijk, precies het verhaal van mijn opa, die wil ik graag leren en begrijpen. En dat is vrij lastig, want ik wil graag weten waarom hij nou is uitgekozen. Maar dat is... daar krijg ik niet een goed antwoord op. Ja, de ene zegt van ja, omdat hij gewoon goed Nederlands sprak en daar al was. Maar ja, weet je, dat vind ik een beetje een vaag antwoord. Weet je, precies wat jij zei, van er waren heel veel sergeant-majoren. Waarom is hij dan uitgekozen?
0: Ja, dat snap ik. Dat wel een vraag is die dan inderdaad zo blijft hangen.
2: Ja, maar daar kan niemand eigenlijk goed antwoord op geven. En de mensen die daar goed antwoord op kunnen geven, ja, die worden steeds ouder of zijn er niet meer, zeg maar.
0: Ja, want die eerste generatie, dat is... die zijn bijna uitgestorven. Ja. Dat zijn er nog maar een paar.
2: Precies.
0: Ja, en de kinderen, ja, dat is ook zo ingewikkeld. Ik heb deze hele week trouwens ook aandacht voor de India-herdenking. Dat is natuurlijk de 15e, 15 augustus. Nou, er wordt heel veel om gedaan, rondom georganiseerd. En natuurlijk hier in het Westbroekpark uitgebreid wordt daarbij stilgestaan. De landelijke herdenking is altijd in Den Haag. En zij hebben het heel veel gehad over het Indisch zwijgen. En dat niet alleen geldt voor mensen uit Nederlands-Indië. Nou ja, daar vallen Molukkers natuurlijk ook onder.
2: Ja.
0: Maar dat dat vooral een naoorlogs ding is. Is dat ook iets waarvan je denkt van ja, dat speelde misschien bij mij in de familie ook. Omdat er zoveel toch trauma, verdriet was dat er niet per se over werd gesproken. En dat je dat daarom niet per se hebt meegekregen.
2: Weet ik niet. Ik weet wel dat mijn vader bijvoorbeeld vrij jong was. Dus die is eigenlijk gewoon hier in Nederland opgegroeid. Die is eigenlijk ook meer Hagenees dan Molukker.
0: Ja, ik denk van alle Hagenezen of Hagenaars, sommigen zijn Hagenaars natuurlijk, die in de expositie zijn, is jouw vader degene, meer dan jij en ik, die het meest Haags praat.
2: Zeker, zeker. Ja, dat klopt.
0: Ja, dat vind ik wel fantastisch. Ja, hij is echt ook echt in hart en nieren Haags.
2: Ja, echt waar. En dus dat is denk ik ook wel een reden waarom ja, dit verhaal bij hem niet. Ik kan er geen antwoord op geven. Ik weet niet of het echt onder het in die zwijgen valt. Maar
0: hij was gewoon lekker met andere dingen bezig.
2: Precies, ja.
0: Ja, maar toch wat ik mooi vind, want jij bent ook gewoon met je dingen bezig. Ik zie daar de ooievaar ook om je nek hangen.
2: Zeker.
0: Ja, je bent zo vaak ook op de tribune bij ADO geweest. Ja, vroeger heel erg veel bij alle gabberfeesten ook, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. In die scene was je ook heel actief. Dus het leven dat gaat gewoon door. Maar toch, als ik dan kijk, jouw kleindochter, ja, die loopt toch met een Maluku-shirtje.
2: Ja, zeker. En ik ook, hoor.
0: Ja.
2: Dat is ook wel iets wat ik wel uitdraag. Dus ik ben Haagnees, maar ik ben ook Malukker.
0: Ja, en waar ben je dan het meest trots op als je kijkt naar jouw Molukse roots, het Molukse volk? Waarvan denk je van, oh ja, dat maakt mij trots?
2: Nou ja, kijk, wat mij trots maakt is het samen zijn. Weet je, dat het altijd goed is. We hadden hier laatst boven, had Maluku Den Haag een meeting of een bijeenkomst georganiseerd. En dan komen daar heel veel Molukkers op af, hier uit de regio. En dan is het altijd goed. Weet je, iedereen die kent elkaar van gezicht. Of weet je, het is altijd, het voelt gelijk als familie, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat is wat je. Ja, dat voel je gewoon. Weet je? En dan voel je dat je daarbij hoort.
0: Ja, en wat ook mooi was, want dat kan ik me dan ook. Dat staat mij bij van die bijeenkomst waar je het nu over hebt. Dat is niet zo lang geleden, dat was in juni. Er waren mensen uit Nieuw-Calcedonië en Nieuw-Zeeland die waren hier.
2: Ja.
0: Die waren helemaal. Nou ja, die waren voor een conferentie volgens mij bij het Wereldmuseum.
2: Klopt, ja.
0: En toen kwamen ze gewoon ook naar de, die bijeenkomst hier zo in de bibliotheek. Ze hadden hun oortje aangezet. Dat kan tegenwoordig allemaal. Ja. Dus ze konden meeluisteren naar de gesprekken. En die voelden ook verbinding. En ja, jij bent ook met ze op de foto gegaan, weet ik. En jullie hadden ook meteen een connectie. Terwijl, ja, zo ver uit elkaar. Maar dat is toch dat Pacific gebied, hè?
2: Ja, het voelt een soort als familie.
0: Ja. Ja, en je lijkt ook op elkaar. Dat is ook grappig om te zien.
2: Inderdaad.
0: Ja, mooi. Hey, volgens mij, jij bent de aankomende week, want de vrijdag wordt de expositie het Pop-up Museum geopend op het Lange Voorhout.
2: Ja, daar ben ik bij.
0: Ja, en wat heel bijzonder is, er zijn heel veel mensen die dus te bewonderen zijn en hele bijzondere verhalen hebben. Nou, de Apollo-delegatie is een bekend verhaal. Maar ja, dat zijn dus Haagenezen. En jullie en jullie familie dan, eigenlijk jouw opa, die kwam ook meteen in Den Haag te wonen. Die heeft niet eerst ergens anders gewoond.
2: Nee, die kwam op de Nieuwe Uitleg in eerste instantie. En daarna gingen ze naar de Kazernestraat.
0: Ja.
2: Een mooi pand. En daar hebben ze tot de jaren 90, begin 90 denk ik, gewoond. Mijn opa niet. Mijn opa die overleed in de jaren 80. Maar de rest van de familie wel. Die eigenlijk vanaf het begin dat ze hier kwamen gelijk in Den Haag.
0: Ja, en de Kazernestraat, dat is volgens mij ook terug te lezen en te zien bij de expositie bij het Pop-up Museum. Natuurlijk achter het Lange Voorhout. Dus dat is wel heel bijzonder dat dan zo vlak bij elkaar is. Ja, daar ontstond ook een soort van vereniging, Hassa, waar Molukkers toen uit Den Haag bij elkaar kwamen en van alles met elkaar deden. Ze hebben ook opgetreden, jouw tante ook. In de Ridderzaal hebben ze Menari, de traditionele dans, hebben ze gewoon bij een VN-conferentie volgens mij gedanst. Ja, dus hele bijzondere verhalen dadelijk daar te zien. Vrijdag kan je erbij zijn bij de opening. Vanaf 4 uur is het. Ja, Mike houdt even de flyer omhoog. En nog de hele week te zien, tot en met de 23e, ook tijdens het Jalan Jalan Festival, waar Mike ook op het podium staat. Want ja, het is natuurlijk DJ Mike Apollo. We gaan zo naar het nieuws, maar nog even heel kort, want daarvoor kwam je ook hier. Disco Bingo. Jullie hebben weer een XXL-editie in de Grote Kerk op 9 oktober, hè?
2: 9 oktober. Dan moet je daarbij zijn. Want dat wordt echt een heel groot feest. We gaan nog meer uitpakken dan vorig jaar. En je moet het gewoon niet missen. De kaarten gaan vrij hard. Dus zorg dat je erbij bent.
0: Ja, vorig jaar uitverkocht. Dus ga naar de website van de Grote Kerk of Disco Bingo of naar hun socials. En daar vind je alle informatie, ook over de kaartverkoop. Mike, dank je wel, hè?
2: Geen dank.

0: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Vanwege de aanhoudende droogte mag in bepaalde gebieden geen water meer opgepompt worden. Sportclubs kunnen hun velden niet meer sproeien en tuinders hebben ook last van de droogte en de maatregelen. Er was afgelopen week een grote brand in de duinen bij Wassenaar. En niet alleen daar, vertelt Bas de Leeuw van de brandweer Haaglanden.
4: Een weggeschoten peuk kan al fataal zijn. Dat hebben we ook van de week op de snelweg gezien op donderdagavond langs de A12 onder het Prins Klausplein, waar op 3 plekken de brand overgeslagen, zelfs op de snelweg. Dus de verbazingwekkend, maar aan 3 kanten de berm in de brand. Ja, dan staan we daar met 7 auto's in 1 keer. Een brand op een snelweg had ik nog nooit meegemaakt van deze omvang, zeg maar. Dus soms zit het in een klein hoekje.
3: Bas de Leeuw van de brandweer was dat. Zijn collega Lars de Niet geeft nog een tip voor wie een beginnende brand ontdekt.
5: Melding maken. 112 bellen en laten ze weten waar je bent. Dan zijn wij in ieder geval onderweg. Daarnaast kun je misschien kijken of je misschien wat zand erop kan gooien. Maar eigen veiligheid is daar het belangrijkste. Want het kan ontzettend hard gaan. Is het gewoon de plek verlaten en een veilige plek zoeken.
3: Vanavond tussen 7:30 en 9:30 gaat het gebeuren. De grootste zonsverduistering van deze eeuw. De weersomstandigheden zijn veelbelovend. Een heldere lucht zonder al te veel bewolking. Mis hem niet vanavond, want zo vaak komt het niet voor.
6: Dit is een hele bijzondere zonsverduistering. 90%, bijna 90% verduistering, dat gebeurt zelden, tenminste in Nederland. De laatste was in 1715 en de volgende gebeurt in 2135, dus die maken we niet meer mee, denk ik.
3: Sterrenkundige Theo Klaver was dat. Hij heeft ook nog wat tips voor wie de zonsverduistering vanavond goed wil volgen.
6: Gewoon een eclipsbrilletje, dat is het beste. En het andere wat je kunt doen is een lasbril, maar die heeft ook niet iedereen voor handen. Maar je moet echt een hele goede eclipsbril hebben die goedgekeurd is en alleen op die manier naar de zon kijken.
3: En zoek een plek op waar je ver kan kijken richting de horizon. Een weiland of het strand bijvoorbeeld. Want de zon staat laag straks. Dat is ook nog een tip van Theo Klaver. Van 2 tot 4 vannacht gaat het feest door. Dan zijn nog talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens 1. Een fenomeen dat jaarlijks terugkeert. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het weer nog overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het ongeveer 29 graden. Morgen zonnig en droog en nog iets warmer, zo'n 32 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
15: Ja, je kan nog heel even stemmen op de FNA11.
16: Den Haag FM.
15: Die hoor je dan zo na Save My Love.

0: Ja, save my love for somebody else. Nou, het is tijd voor de...
1: Even na elf.
0: Ja, ik heb ze allebei laten horen. De keuze van vandaag in het eerste uur. Samen met DJ Mike Apono ging ik je een beetje op de hoogte brengen van de nummers waar je uit kon kiezen. Ik zal er iets meer over vertellen. Montel Jordan. Ja, dat nummer kennen veel mensen wel. Hij brak in 1995 wereldwijd door met This Is How We Do It. Ja, echt een mix van R&B, hip-hop en New Jack Swing, zo noemde je dat. Begin jaren 90 zo'n beetje was dat echt helemaal hot. Ja, en daartegenover Music Soul Child, Just Friends. Dat valt een beetje onder de New Soul. En het is niet zo'n mega, mega hit geweest. Ja, onder de soul-liefhebbers wel. Montel Jordan dus net even iets bekender. Maar ja, allebei zulke goede artiesten en zulke lekkere nummers. Ja, en Mike Apono die zei, ja, hij is natuurlijk een DJ. Dus daar moet je misschien wel een beetje naar luisteren. En dat hebben jullie ook gedaan. Want die zei, ga nou voor Just Friends. Want dat nummer is helemaal niet bekend. En het is zo'n goed nummer. En nou, een nipte meerderheid. 57% van jullie koos voor Music Soul Child Just Friends. Dus die ga ik draaien. Goeie tip van DJ Mike Apono. Ja, heel chill. Helemaal relaxed. Pas bij het weertje. Just Friends. Music Soul Child hier op Den Haag FM. De FNA 11 van vandaag.

0: from you. Ja, hier word je toch vrolijk van? Ik vind het echt een heel chill, relaxed nummer. Ja, en Mike had wel gelijk, want als je dit nummer nog niet kende... ja, dan was dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met Music Soulchild. De FNA11, natuurlijk mijn ABC'tje van een beetje urban muziek. En KLM en de Nico is... Ja, is morgen aan de beurt. De N van Nico. Welke artiesten ga ik dan uitkiezen? Nou, dat hoor je morgen. Vanmiddag kan je al spieken op onze socials. Dan zie je de FNL voor morgen. Maar bedankt voor het stemmen. Dank je wel weer. En ik heb natuurlijk weer een nieuwe gast in de studio.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, in Haags Bakkie komen mensen uit de stad. Leuke mensen uit de stad vertellen over wat ze bezighoudt, wat ze doen. En vandaag is dat David. David, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, David, je hebt... Oh, dit is echt leuk. Want ik heb allemaal mensen vanochtend ook... voor jou was Mike Apono er. Hij is van de Disco Bingo. Heel groot had hij het logo op zijn shirt. Jij hebt ook gewoon heel groot... Nou ja, niet heel groot, maar wel opvallend. Want het is knalgeel op een zwart shirt. Dus dat knalt er lekker uit. Ja, waar je van bent. Rip Actie, daar ben je van.
2: Ja. Ik ben van Rip Actie Scheveningen.
0: Ja.
2: Wat wij doen is met de snelle rip, of powerboat, ook wel eens genoemd... gaan we rondvaarten doen met de snelle boters voor de kust van Den Haag.
0: Ja, rip. Dus ja, dat wist ik niet eens. Waar staat dat dan precies voor?
2: Dat staat voor Rigid Inflatable Boat.
0: Ja, want het is dus een knalgele boot. Vandaar ook dat het in het geel op het zwarte shirt staat. Ja, het ziet er heel, heel avontuurlijk en super sportief uit. Zelfs een beetje spannend, want ja, jullie gaan gewoon de open zee op, hè?
2: Ja. Doorgaans kunnen alle tochten 99% van de tijd doorgaan. Ook met storm kan er gevaren worden, maar dan blijven in de voorhaven. Dan heb je deining van 2-3 meter die naar binnen rolt. En daar kun je nu op de boot nog mee varen. De open zee gaan we dan niet op. Maar ja, in de voorhaven is al spectaculair genoeg voor een leuke beleving.
0: Nou, we gaan zo uitgebreid natuurlijk over alles wat jullie doen het hebben. Maar specifiek vandaag is natuurlijk de zonsverduistering. En dan gaan jullie ook het water op, hè, rond die tijd.
2: Ja, vanavond gaan we met de snelle rip de zee op. We gaan even een mooi plekje opzoeken, ergens voor de kust. We weten nog niet precies waar. Maar ik denk een kilometer of 10 van het strand af. Vrij zicht op de zee en de zonsondergang. Of de zonsverduistering. En daarna ook de zonsondergang. Maar even vrij van de windmolens die voor de kust staan. Dus we zoeken een mooi plekje op.
0: Ja, want dat is volgens mij wel bijzonder op zee. Veel mensen gaan de duinen in omdat je dan hoog zit. En het, nou ja, daar ook iets donkerder is misschien dan in de stad. Met al die lichten. En dan kan je het misschien nog beter zien. Maar op zee, ja, daar is het natuurlijk ook donker.
2: Zeker, zeker.
0: Ja, dus daar wordt het wel heel bijzonder, denk ik.
2: Ja.
0: Hey, ik ga niet vragen naar je leeftijd, maar kan je de vorige nog herinneren? Zonsverduistering?
2: Nee, zo oud ben ik nog niet.
0: Stiekem, hè? Komt het toch een beetje dan naar voren.
2: Ja.
0: Maar kan je hem nog herinneren?
2: Vaag.
0: Ja, ik kan hem nog wel herinneren. En ik weet wel dat het best wel snel voorbij was. Maar dat verschilt natuurlijk per keer. En... ja, hoe hebben jullie je dan, want jullie gaan toch een soort van event eromheen maken. Hoe bereiden jullie je daar dan op voor? Want ja, je bent gespecialiseerd in varen en in de zee kennen. Want dat is heel belangrijk, veiligheid natuurlijk. Maar je bent niet per se gespecialiseerd in, nou ja, weerkundige dingen. Hoe hebben jullie je erop voorbereid om te kijken van, nou ja, waar moet je rekening mee houden? Waar kan je dan inderdaad het beste een plekje opzoeken dat je hem het beste kan zien?
2: Je wil vrij uitzicht hebben. Hè? En voor de kust van Den Haag ligt natuurlijk het windmolenpark. Maar die houdt onder Den Haag houdt hij wel op. Dus we willen een beetje daaromheen naar buiten varen. En ja, daar ergens voor anker gaan. En dan gewoon lekker dobberen, lekker genieten, drankje erbij. En mooi zicht op de zonsverduistering.
0: Ja, want vertel, hoe ziet het er vanavond uit? Stel je, en zijn er nog kaarten of zijn jullie al helemaal uitverkocht?
2: We hebben nog plek aan boord. Dus als je snel bent, via de website of info@rip-actie.nl. dan kom je bij ons terecht.
0: Ja, en hoe ziet zo'n avond er dan uit? Want je stapt op in de haven, denk ik?
2: Ja, in de haven, bij Dr. Lelykade. We verzamelen altijd bij Parken Bistro Bar. Een mooie locatie aan de haven. Vanaf daar neem je mee naar de boot, krijg je redvesten aan. Dat is sowieso verplicht. Hetzelfde als de autogordel. Je wil hem niet gebruiken, maar je moet hem wel dragen.
0: Nou, als ik zo zie hoe die boot eruit ziet en dan op de zee. Nou, ik doe hem graag aan, hoor.
2: Nou, er valt nooit iemand overboord. Tenzij het een vrijgezel is. Die krijgt een speciaal levingspak aan. En die gooi je achter op zee, overboord.
0: Oh, wat grappig.
2: En dat levert hilarische beelden op.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Oh ja, dus als ik... Nou ja, ik ben al getrouwd, dus ik krijg geen vrijgezellenparty meer. Dus ik hoef daar niet bang voor te zijn.
2: Probleem doen we ook, hoor.
0: Ja, maar je krijgt een zwemvest aan en dan, want je zegt drankje erbij.
2: Het is geen zwemvest, het is een redvest.
0: Of een redvest, sorry. Ja.
2: Ja.
0: Jij zei net, ja, drankje erbij. Ja,
2: vanavond weten we niet precies hoe warm het blijft. Vandaag is wel een mooie dag. We weten nooit of het afkoelt. Dus neem sowieso een warme trui mee. Eclipsebrillen moet je ook zelf meenemen. Want de bestelling die wij hebben gedaan is niet aangekomen. Dus neem wel vooral zelf je eclipsebril mee.
0: Ja. Oh. Hey, en dan gaan jullie lekker dobberen. Zorgen jullie voor een muziekje of is het lekker stil?
2: Ja, muziekje erbij. Tenzij je stilte wil, kan ook. Maar we zullen het wat afwisselen en proberen voor iedereen leuk te maken.
0: Mooi. Ja. Nou, zometeen meer over wat jullie doen. Nou, ik hoor al hilariteit met een vrijgezellenparty. Maar we gaan eerst Haagse muziek draaien. Jayena Lindsay, die jonge meid die, wat is het, een maand geleden of zo even bij mij was. Ze produceert zelf, ze zingt zelf. Ja, echt een jong talent. Volgens mij is ze 19 uit mijn hoofd. Op onze website staat een heel leuk artikel over haar. Ik sprak uitgebreid met haar en over wat ze allemaal doet en wat haar ambities zijn. Zometeen ga ik er draaien, maar eerst Maroon 5.

0: Ja, Love Again, Jayena Lindsay uit Den Haag gewoon. Een jong Haags talent van wie we denk ik nog heel veel gaan horen.
1: Haags Bakkie.
0: Yes, Haags Bakkie, daar luister je naar. Tot 12 uur ben ik bij je en ik heb altijd leuke gasten op de koffie. Zwart drinkt hij hem, David. En ja, David, ik ben wel benieuwd wat jij met de zee hebt. En nou hoor ik net, terwijl we aan het kletsen zijn, dat je gewoon naar Den Haag bent verhuisd voor de zee. Vertel.
2: Nou, voor de grote golven, want ik ben opgegroeid in de buurt van Giethoorn. Dus sinds mijn jeugd altijd al gewindsurfd. Toen kitesurfen in Nederland kwam, ben ik als een van de eerste in Noord-Nederland gaan kitesurfen. Na een aantal jaar gaat het toch wel weer jeuk om in grote golven te gaan kiten. Onderaan de streep ben ik een jaar of 15 geleden naar Den Haag verhuisd om dicht bij de kust te wonen.
0: Ja, en dan waar ben je dan te vinden? Richting Havenhoofd of meer de zandmotor als het om kiten gaat?
2: Nou ja, ik woon op Scheveningen. Ik ben lid bij de surfvereniging Jump Team. Dat is mijn tweede baan.
0: Ja, dat snap ik. Oh, wat heerlijk. Ja, oh, je bent al helemaal ingeburgerd. Je woont op Scheveningen. Ja, wat vind je het mooiste aan Den Haag, aan Scheveningen? De zee dus, denk ik.
2: Absoluut de zee.
0: Ja.
2: Ja. En het liefst als het stormt, als er grote golven zijn.
0: Oh, jij bent echt avontuurlijk dus. Behalve dus op de zee, watersporten. Want ja, ik vind kitesurfen best wel, zeg maar, een... Maar kan ik zeggen, extreme sport? Ja, het is best wel... Het is niet zo relaxed, zeg maar. Als...
2: Het kan relaxed, het hoeft niet extreem.
0: Ja, maar, het ziet er extreem uit. Ja, ik zou het heel graag ook willen doen, hoor. Maar het is best wel intens. Ik vind het heel avontuurlijk.
2: Ja, tegenwoordig zijn we vooral met wingfoilen bezig. Dat is eigenlijk een nieuwe sport op het water.
0: Oh, is dat met zo'n... Je ziet zo'n stok en dan zit je boven het water, zeg maar.
2: Boven het water en een hydrofoil in het water. Dat is een klein vliegtuigje, die gaat door het water, die geeft je lift. En heeft heel weinig weerstand, dus je gaat al heel snel, heel hard. En je kan eindeloos golven rijden daarmee.
0: Oeh, golven rijden. Oh, er zit hier echt een surfdude dus. Ja, fantastisch. Want ja, is dat dan nu helemaal hot? En doe je dat dan ook? En wissel je, zeg maar, en ga je een beetje met de trends mee qua surfen en qua watersport?
2: We proberen altijd wel de nieuwste sporten te leren en te helpen ontwikkelen.
0: Leuk.
2: Ik word ook gesponsord door Nash, een bepaald kitesurfmerk is dat.
0: Oh, dus dan kan je ook de nieuwe dingen uitproberen. Precies. Oh, wauw. Wat tof.
2: Ja. Ja, en ondertussen het wingfoilen, het surfen, dat helpt je ook bij het lezen van de zee. En dat gebruik je dan weer bij het varen met de boot. Zeker als de zee wat ruwer is. Ja, het helpt je enorm met het goed benaderen van de golven en het comfortabel houden voor de deelnemers aan boord.
0: Ja, je bent 15 jaar geleden dus voor de golven naar Den Haag verhuisd. Je woont op Scheveningen, dicht bij de zee. Nou, alle watersporten doe je, maar dan ben je toch ook een bedrijf begonnen. In de zee, met de zee, vertel. Want ja, dan heb je eigenlijk denk ik van je passie je werk gemaakt.
2: Ja, ik heb hiervoor 7 jaar bij de overheid gewerkt. Onderaan de streep had ik elke dag gezeur. En toen kwam dit op mijn pad. En ja, dan maak je de keuze. Elke dag gezeur of elke dag leuke dingen doen. Dan maar leuke dingen doen.
0: Oh, wauw. Ja, wel een grote stap toch wel, denk ik.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, en doe je dit alleen? Heb je een partner? Of hebben jullie meerdere partners?
2: We doen dit alleen. Als bedrijf heb je dan één boot. Er zijn meerdere bedrijven in de haven. En we werken graag samen met kapitein Rip. Deze jongen is vrij recent ook begonnen. Maar die heeft ook een goede klantbenadering. En weet ook gewoon leuke tochten af te leveren. Dus als we een grote groep hebben, dat kan tot 100, 150 man. Draaien we rondes van 24 personen per keer. Want we kunnen 12 personen op één boot. En dan kunnen we toch ook grote groepen, grote bedrijfsuitjes aan.
0: Mooi. Ja, ik heb toevallig afgelopen weekend heerlijk aan de haven gezeten. Ik weet nooit wat de eerste en de tweede haven is, maar bij alle restaurants, de tweede haven. En toen dacht ik, wauw, ja, wat een mooie plek. Ik weet dat natuurlijk wel. Ik loop er langs, ik fiets er langs, ik rijd er wel eens langs. Ik hardloop er soms langs zelfs. En ik hou gewoon heel veel van Scheveningen, van Den Haag. Maar ik zat daar zo en dan keek ik en toen dacht ik, wauw, want er kwamen allemaal... Ja, jachten. Ik hou gewoon heel veel van Scheveningen, van Den Haag. Maar ik zat daar zo en dan keek ik en toen dacht ik, wauw, want er kwamen allemaal jachten. Of in ieder geval hele grote boten.

0: In de haven, zeg maar, op Scheveningen.
1: Ja. Nou, we werken vanuit de Tweede Haven. Tweede Haven heb je ook de jachtclub.
0: Ja.
1: Dat is al zeilboten.
0: Ziet er ook fantastisch uit, ja, natuurlijk.
1: Gezellig, restaurantjes eromheen. Wij zitten aan de noordkant van de Tweede Haven. Daar heb je een aantal bedrijven zitten, zoals de zeezeilschool. Ook een ripschool. En meerdere rondvaartbedrijven. En er zijn ook, zoals de Luna Azul van Aquamarijn. Die doen veel asverstrooiingen. Dus eigenlijk trekt het noordelijk deel van de Tweede Haven best wel veel mensen naar Den Haag toe. Om hun uitje te doen, as te verstrooien, dat soort dingen.
0: Ja, hoe is dat om dat met z'n allen daar te doen? Want volgens mij heb je ook meegedacht over de havenvisie. Is die samenwerking, je zei het net ook al, dat je mooi samenwerkt ook met conculega's, zeg maar. Misschien met restaurants. Want dan gaan ze met jullie de zee op en dan kunnen ze daarna misschien lekker ergens dineren. Hoe is dat om daar in de haven met z'n allen actief te zijn? En je bent daar toch een soort van een eigen eilandje waarbij jullie allemaal diensten aanbieden, zeg maar.
1: Ja, supergezellig. We werken samen met Park en Bistro Bar. Dat is onze ontmoetingsplek. Dus daar verzamelen we onze gasten. En vanaf daar gaan we via mijn bedrijfsbus op de kade. Daar heb ik allemaal redvesten, zeiljassen, zeilbroeken beschikbaar voor deelnemers. Kunnen ze ook tassen, jassen achterlaten. En dan vanaf daar gaan we naar mijn boot en gaan we lekker de zee op.
0: Ja, dus die samenwerking die zit goed.
1: Ja.
0: Ja, en over de havenvisie gesproken, welke dingen heb jij aangedragen die jij belangrijk vindt voor de haven?
1: Nou ja, sowieso heb ik erop gestaan dat besef wordt bij de gemeente dat het noordelijk deel van de Tweede Haven toch echt wel veel mensen naar Den Haag toebrengt. En dat is eigenlijk alsnog een ondergeschoven kindje gebleven. We zien het weinig terug in de havenvisie. Maar er zijn op jaarbasis wel duizenden mensen die dus speciaal voor het varen, voor de beleving van Den Haag op zee, naar Den Haag te komen.
0: Ja, zometeen meer over die beleving. Want je hebt net kort al verteld wat je vanavond kan verwachten. Natuurlijk de eclips kijken op open zee, tenminste zicht op open zee. Ja, dat is volgens mij een prachtige beleving. Maar jouw liefde van het surfen, kitesurfen. Hoe heet dat andere? Dat nieuwe?
1: Wingfoilen.
0: Oké. Dat. Naar dus een bedrijf opzetten. En wat voor beleving dat dan is. En wanneer mensen dit doen. Nou, dat hoor ik zo graag na Alicia Keys van je.

0: Ja, stay if you wanna dance. Miles Smit hier op Den Haag FM. Je luistert naar Haags Bakkie. En ik heb David van Ripactie op de koffie. En ja, hij is heel avontuurlijk. Hij houdt van surfen en allerlei andere nieuwere... Ja,
1: wat,
0: surfsporten. Ja, surfsporten. Ja, ik wilde zeggen watersporten. Maar watersport is wel heel breed. Het is meer surfsporten. Ja, hoe ben je... met surfen, zeg maar, hoe ben je daar zo gek op geworden? Je woonde bij Giethoorn. Nou, daar is wel ook veel water, maar dan denk ik meer aan... Ja.
1: Fluisterbootjes?
0: Ja. Ja, dat is heel wat anders.
1: Als je heel zacht bij mij aan boord bent, dan is het ook een soort fluisterboot.
0: Hmm, geloof ik niks van.
1: Nee, ik ben als kind opgegroeid met eerst zeilen. Mijn ouders deden wel zeilen. Daardoor ben ik wel verslingerd geraakt aan op het water zijn. En ik ben om 11e begonnen met windsurfen. Heel lang gedaan. World Cup Indoor in Amsterdam meegedaan.
0: Wauw, ik heb hier een kampioen in de house.
1: Nou, dat niet. We hebben deelgenomen. Maar... toch altijd wel bij de ontwikkeling van nieuwe sporten, altijd als een van de eerste. Kitesurf in 2000, wingfoil een jaar of 7 geleden. We zijn nu bezig met paddlewingen, een van de nieuwste sporten hier op zee. Dus,
0: Oeh, wauw, ja. En je hebt van je hobby je werk gemaakt, want je bent eigenlijk elke dag te vinden op zee, ook voor je werk. Want met Ripactie gaan jullie met snelle boten. Ik weet de afkorting niet meer van RIP. Maar,
1: Rigid Inflatable Boat.
0: Ja, en hoe noemen mensen zoals ik het? Ja, gewoon een snelle boot.
1: Is een RIP-boot of een powerboot?
0: Powerboot, oh ja, dat kan ik goed onthouden. Ja, een powerboot. Ja, want hoe hard gaan jullie dan? Of waarom wordt het een powerboat genoemd?
1: Nou, we gaan met volle boot gaan we 70, 80 kilometer per uur.
0: Oeh, wauw.
1: Dat... Als de zee vlak is. Eigenlijk vraagt iedereen wel van hoe hard kunnen we? Maar het mooiste is als je gewoon stapvoets tegen hoge golven opgaat. En dan vervolgens weer naar beneden. Dan heb je andere dimensie, de hoogteverschillen. Dan af en toe ook de snelheid als je weer met de golf meegaat.
0: Ja, ik vind het er heel spectaculair uitzien. Ik moet ook zeggen, ik ben een keertje met de boot de zee opgegaan. Een klein stukje maar. Want toen was Sinterklaas de weg kwijt. Dat was met de intocht. En mijn dochter was nog klein. Dus ik ging met haar mee. En toen gingen we Sinterklaas zoeken om hem de weg te wijzen naar de haven. Want ja, hij moest wel natuurlijk naar de haven komen. Hallo, heel belangrijk. En heel erg, ik ben zeeziek geworden.
1: Nou, bij ons aan boord word je niet zeeziek.
0: Nee? Hoe kan dat?
1: Daar gaan onze tochten te hard voor.
0: Echt?
1: We blijven in principe redelijk dicht onder de kust. En zijn de tochten een half uur, drie kwartier. En in die tijd word je niet zeeziek.
0: Nee. Oh. Nee. Ik zou dan voor de zekerheid zo'n tabletje nemen. Dat doe ik altijd als ik een boot op ga. Ik ben nooit meer zeeziek geworden, maar... Die keer was zo heftig. Ik wist het niet van mezelf. En sindsdien neem ik uit voorzorg altijd zo'n tabletje voordat ik het water opga in een boot. Ja, dat is niet helemaal waar. Want die fluisterbootjes heb ik natuurlijk zonder pilletje gedaan. Maar meer dingen van de zee, als ik dat hoor, dan denk ik, oh, toch een pilletje. Maar daar hebben jullie nooit last van.
1: Nooit last van.
0: Oh, hey. Je zei al vrijgezellenfeestje. Voor wat voor dingen worden jullie nog meer ingehuurd? Of kan je ook, als je maar met z'n tweeën bent, langskomen? Of is het altijd met groepen?
1: In de weekenden hebben we tijdsblokken dat losse boekingen samenkomen. En dan kunnen we alsnog uitvaren. Want voor twee personen kan ik niet uitvaren.
0: Nee.
1: Dat is gewoon te duur.
0: Snap ik.
1: Tenzij het als privétocht is. Dat kan dan wel altijd.
0: Moet je even je buidel trekken.
1: Precies.
0: dan denk ik meteen. Heb je dan ook wel eens romantisch aanzoek of iets gehad?
1: Heel af en toe. Heel
0: ja,
1: af.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, is wel bijzonder op zee. Maar oké, vertel verder. Ja.
1: Maar meestal doen we bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeesten. En met vrijgezellenfeesten, dat houdt in dat we dan de vrijgezel in een overlevingspak een paar kilometer op zee overboord gooien. En een paar rondjes eromheen varen. En dat levert fantastische beelden op. Maar ook voor de bedrijfsuitjes, het wordt zo...
0: De manager, huppatee!
1: Ja.
0: Ik weet wel met... Met paintballen, ja, dan spreek je onderling af. Ja, de manager, die is de peanut. Die, allemaal op de manager. Maar bij de boot, dan... hij betaalt waarschijnlijk, dus dan gooi je hem niet overboord.
1: Precies, ja.
0: Maar bedrijfsuitjes, ja, wat voor reacties krijg je van mensen? Want ik kan me voorstellen dat, je zei net al... de Tweede Haven trekt best wel wat toerisme. Mensen komen echt naar de haven toe. Ook om gewoon Den Haag op een andere manier te ontdekken. Maar volgens mij is het ook heel leuk voor mensen die juist in Den Haag wonen en dan hun eigen stad ook weer op een andere manier kunnen zien.
1: De leukste groepen zijn de mensen die hier uit de omgeving
0: komen.
1: Ja,
0: toch?
1: Want veel zien Scheveningen, Den Haag niet vanaf het water.
0: Nee.
1: Ik ken het eigenlijk niet vanaf het water. En ja, dat is fantastisch om die indruk dan op te doen. En de reacties zijn ook gewoon echt zo positief.
0: Ja, wat voor reacties krijg je zo al? Wat hoor je? Wat verbaast mensen?
1: Nou ja, kijk, wat je in Scheveningen niet ziet, zijn de torens in het centrum van Den Haag. De verschillende ministeries. En juist vanaf zee, als je een paar kilometer van het strand af bent, zie je die juist wel weer.
0: Ah, kan je de Haagse Tieten ook zien?
1: Ja.
0: Oh! Dat lijkt me wel bijzonder. Ja, vanaf het reuzenrad kan je het ook zien. Want dan zit je natuurlijk hoog. Maar vanaf het strand, ja, dan kijk je tegen natuurlijk de Palace-promenade en nou ja, de gebouwen aan. Ja. Ja, en meer zie je niet, inderdaad.
1: Nee.
0: Oh, dus hoe verder je op zee gaat, dan heb je ineens een breder uitzicht.
1: Ja.
0: En kan je ook bijvoorbeeld Katwijk zien? Of,
1: wat wij,
0: of de haven van, van Rotterdam?
1: De zee op en dan daar even stilleggen. Want dan heb je ook een moment van besef waar je bent. En ook kan genieten van het uitzicht wat je hebt. Want je kijkt vanaf daar kijk je ongeveer over iets van 60 kilometer van de kustlijn.
0: Mm-hmm.
1: En je ziet inderdaad de Maasvlakte zeer goed. En je kijkt door naar Katwijk, Noordwijk. Noordwijk zie je ook vaak goed. En soms zie je zelfs Zandvoort en de rookpluim van Tatenstiel in de Muiden.
0: Oh, wauw, dat is echt ver. Ja, en als je nu naar buiten kijkt, je bent een zeeman. Hoe verwacht je vanavond? Want ik bedoel, de lucht lijkt helder ook. I don't know.
1: Ja, ik zie het heel positief in. En het mooie is dat ook in de nacht zelf gaat er heel veel gebeuren qua meteorieten en planeten die zichtbaar zijn. Na de zonsverduistering hebben we natuurlijk de zonsondergang. Ja, en stel je hebt echt mazzel, dan kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld nog zeevonk ziet in het terugvaren naar de haven. Die blauwe gloed die dan achter de boot verschijnt. Dus dat kan ook nog gebeuren.
0: Ja, hoe laat gaan jullie vanavond uitvaren?
1: Wij verzamelen vanavond om 7 uur bij Park Bistro Bar.
0: Mm-hmm.
1: En dan als iedereen compleet is, dan gaan we naar de boot. En dan zal de zonsverduistering al iets gaande zijn. Maar al varende wordt het steeds intenser.
0: Ja, en hoe laat ben je ongeveer weer terug?
1: Hangt van de gezelligheid af.
0: Oké. Okay.
1: En de zonsondergang.
0: Ja.
1: Maar in principe zijn we 9 uur terug. En misschien pakken we de zonsondergang ook nog wel even mee.
0: Ja, mooi. Hey, mensen kunnen natuurlijk naar jullie website of info@rip-actie.nl. Voor de mensen die nu denken, ja, dit wil ik. Waar moet je ongeveer aan denken qua kosten? Of is er vanavond misschien een speciale prijs? Maar als je in het weekend bijvoorbeeld
1: vanavond
0: ook...
1: Dat is wel een speciale prijs.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar een normale rondvaart kost €50 per persoon voor een half uur varen. De tijd voor de instructie gaat daar niet vanaf. Het is echt een netto vaartijd.
0: Mooi. Leuk. Nou, dankjewel David. En nou ja, ik ga jou sowieso volgen op de socials. Want ja, je gaat toch wel een paar foto's maken en delen. Zo van, dit hebben jullie gemist als jullie niet mee zijn geweest. David van Rip Actie, dankjewel. En ja, ik ga Roxy Dekker voor jullie draaien. En daarna Bruno Mars. Ja.

0: zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM. Je start je werkdag met Den Haag FM. Dit is Haags Bakkie met Chicky Traxel. Live vanuit de mooiste stad achter de duinen. Den Haag FM.

0: Ja, All My Soul hier op Den Haag FM van Bruno Mars. Wat een megatalent is dat. Ik ben laatst naar zijn concert gegaan in het Wembley Stadion. En het was fantastisch.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, ik kijk even naar buiten. Er wordt gedemonstreerd. Onze collega's zijn naar buiten. Maxime en Amber, om te kijken wat daar aan de hand is. Nou, het ziet er niet heel gezellig uit, vind ik. Maar volgens mij is het best wel een beetje, nou ja. Hier op de kruising van de Grote Markt en het Spui staan ze. Ik zie ook inmiddels politie erbij. Nou, ik weet het niet. Je leest het strakjes vast op onze socials of op onze website denhaagfm.nl. Daar kan je sowieso terecht voor al het nieuws. Lieve mensen, het is bijna 12:00. Ik wil jullie bedanken dat jullie gezellig met mij, jullie dag, jullie ochtend hebben doorgebracht. En als jullie op het strand zitten of nog gaan, ik wil jullie een hele mooie zonnige dag wensen. Sowieso een mooie dag. Hele fijne woensdag. En ik ben er natuurlijk morgen weer hier op Den Haag FM. Ik laat jullie achter met Anna Kendrick met de Cupsong Cups hier op Den Haag FM. Tot morgen. Mooie woensdag.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. We gaan vandaag niet met drijfmiddelen de zee in, waarschuwen de reddingsbrigades van onder meer Scheveningen en Kijkduin. Er staat een verraderlijke oostenwind. Die aflandige wind maakt het onveilig om met opblaasbare drijfmiddelen het water op te gaan. Op de stranden is de oranje vlag gehezen. Vanwege de aanhoudende droogte mag in bepaalde gebieden geen water meer opgepompt worden. Sportclubs kunnen hun velden niet meer sproeien. En tuinders hebben ook last van de droogte en de maatregelen. Er was afgelopen week een grote brand in de duinen bij Wassenaar. En niet alleen daar.
4: Een weggeschoten peuk kan al fataal zijn. Dat hebben we ook van de week op de snelweg gezien. Op donderdagavond langs de A12 onder het Prins Klausplein. Waar op 3 plekken de brand overgeslagen, zelfs op de snelweg. Dus de verbazingwekkend. Maar aan 3 kanten de berm in brand. Ja, dan staan we daar met 7 auto's in 1 keer. Een brand op een snelweg had ik nog nooit meegemaakt van deze omvang. Zeg maar. Dus soms zit het in een klein hoekje.
3: Vertelde Bas de Leeuw van de brandweer Haaglanden. ADO Den Haag heeft er weer een nieuwe speler bij. De selectie is aangevuld met Otnio Raterink. De 20-jarige rechtsback wordt voor 1 seizoen gehuurd van een Italiaanse club. Maar de Haagse profclub heeft een optie tot koop in de verbintenis opgenomen. Het weer droog en we krijgen veel zon vandaag. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind en het wordt 29 graden. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. We gaan vandaag niet met drijfmiddelen de zee in, waarschuwen de reddingsbrigades van onder meer Scheveningen en Kijkduin. Er staat een verraderlijke oostenwind. Die aflandige wind maakt het onveilig om met opblaasbare drijfmiddelen het water op te gaan. Op de stranden is de oranje vlag gehesen. Vanwege de aanhoudende droogte mag in bepaalde gebieden geen water meer opgepompt worden. Sportclubs kunnen hun velden niet meer sproeien. En tuinders hebben ook last van de droogte en de maatregelen. Er was afgelopen week een grote brand in de duinen bij Wassenaar. En niet alleen daar.
11: Een weggeschoten peuk kan al fataal zijn. Dat hebben we ook van de week op de snelweg gezien. Op donderdagavond langs de A12 onder het Prins Klausplein. Waar op 3 plekken de brand overgeslagen, zelfs op de snelweg. Dus de verbazingwekkend, maar aan 3 kanten de berm in de brand. Ja, dan staan we daar met 7 auto's in 1 keer. Een brand op snelweg had ik nog nooit meegemaakt van deze omvang. Zeg maar. Dus soms zit het in een klein hoekje.
10: Vertelde Bas de Leeuw van de brandweer Haaglanden. ADO Den Haag heeft er weer een nieuwe speler bij. De selectie is aangevuld met Otniel Raterink. De 20-jarige rechtsback wordt voor 1 seizoen gehuurd van een Italiaanse club. Maar de Haagse profclub heeft een optie tot koop in de verbintenis opgenomen. Het weer droog en we krijgen veel zon vandaag. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind en het wordt 29 graden. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
12: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
13: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
14: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
16: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: ochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. We gaan vandaag niet met drijfmiddelen de zee in, waarschuwen de reddingsbrigades van onder meer Scheveningen en Kijkduin. Er staat een verraderlijke oostenwind. Die aflandige wind maakt het onveilig om met opblaasbare drijfmiddelen het water op te gaan. Op de stranden is de oranje vlag gehezen. Vanwege de aanhoudende droogte mag in bepaalde gebieden geen water meer opgepompt worden. Sportclubs kunnen hun velden niet meer sproeien. En tuinders hebben ook last van de droogte en de maatregelen. Er was afgelopen week een grote brand in de duinen bij Wassenaar. En niet alleen daar.
6: Een weggeschoten peuk kan al fataal zijn. Dat hebben we ook van de week op de snelweg gezien. Op donderdagavond langs de A12 onder het Prins Klausplein. Waar op 3 plekken de brand overgeslagen, zelfs op de snelweg. Dus de verbazingwekkend, maar aan 3 kanten de berm in de brand. Ja, dan staan we daar met 7 auto's in 1 keer. Een brand op de snelweg had ik nog nooit meegemaakt van deze omvang. Zeg maar. Dus soms zit het in een klein hoekje.
5: Vertelde Bas de Leeuw van de brandweer Haaglanden. ADO Den Haag heeft er weer een nieuwe speler bij. De selectie is aangevuld met Otniel Raterink. De 20-jarige rechtsback wordt voor 1 seizoen gehuurd van een Italiaanse club. Maar de Haagse profclub heeft een optie tot koop in de verbintenis opgenomen. Het weer droog en we krijgen veel zon vandaag. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind en het wordt 29 graden. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
7: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: life is short.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
12: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Singel. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
13: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
14: Zo.
13: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
12: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
15: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezedes. Kijk op olympiarijswijk.nl.
16: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
6: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
7: Zo.
6: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
5: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
11: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
5: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
6: Zo.
5: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
4: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
11: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
12: Zo.
11: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
10: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
5: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment. Zo. Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
4: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
2: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
3: Zo.
2: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
1: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

0: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7:00 s'avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
1: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
2: Zo.
1: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
0: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Singel. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
2: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
3: Zo.
2: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
1: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Universum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
2: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
3: Zo.
2: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
1: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
2: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
3: Zo.
2: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
1: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
2: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
3: Zo.
2: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
1: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl. Den Haag.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7 uur 's avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met de directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Universum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
2: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
3: Zo.
2: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
1: En er is nog iets bijzonders. Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens 1. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Het weer. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog. En zondag zo'n 33 graden maximaal dan. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.